0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een woonzorgcentrum in Bijlen moest gisteravond ontruimd worden nadat een jerrycan met waterstofperoxide was omgevallen, meldt RTV Drenthe. Dat is een heel sterk ontsmettingsmiddel. Het spul was snel opgeruimd, maar ook alle dampen moeten weg zijn voor mensen veilig terug kunnen. En dat kan volgens de brandweer lang duren. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een dode man gevonden in de bosjes. Een paar kinderen sloegen alarm nadat ze de man een dag eerder ook al zagen liggen. Toen dachten ze nog dat hij sliep, schrijven regionale media. Maar misschien leefde hij toen zelfs nog, zegt de politie. De doodsoorzaak van de man is niet bekend. President Trump heeft een nieuwe manier bedacht om Iran aan te vallen. Dat wil hij doen door de economie van het land onder druk te zetten. Dat zou meer nut hebben dan nieuwe bombardementen. Volgens Trump is er door de Amerikaanse blokkades van havens al amper geld in Iran om militairen te betalen en er wordt ook niet meer onderhandeld. En om het leven voor Britten goedkoper te maken wil de nieuwe premier Burnham hard optreden tegen misleidende aanbiedingen. Die moeten verboden worden. En het moet ook makkelijker worden om van een abonnement af te komen. Net zo makkelijk als eraan beginnen, zegt Burnham. Die kost de Britten jaarlijks bijna 2 miljard euro. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De zoektocht naar een vuurwapen in een Rotterdamse sloot vorige week zou te maken hebben met een moord uit 2014, schrijft de Telegraaf. In Berkel en Roderijs werd toen een man op straat doodgeschoten, maar de schutter moest iemand anders uit die buurt hebben. Het is niet bekend of er vorige week echt een wapen is gevonden. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. Pas als die weg zijn uit het pand, kunnen mensen weer terug. Boven de golfclub van president Trump in New Jersey zijn 2 vliegtuigen onderschept. Er mocht niet overheen gevlogen worden omdat de president er zelf was. En er was ook een golftoernooi. Het is niet bekend om wat voor soort vliegtuigen het ging en of het opzet was. Maar ze zijn door straaljagers begeleid tot ze ver genoeg weg waren. En bij Europese wedstrijden van NEC komen in Nijmegen speciale fanzones voor de supporters van bezoekende clubs, laat de gemeente weten. Buitenlandse fans kunnen daar vast in de stemming komen, maar ook de wedstrijd bekijken als ze geen kaartje hebben. Dat gebeurt morgenavond ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is een graad of 17. Overdag wordt het zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het flink af. En dat was het ANP-nieuws.

0: Autofans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.autobedrijfvandeveen.nl.

0: zijn altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederlanders wonen helemaal niet te groot, zoals veel politici vaak roepen, schrijft de Telegraaf. Het wordt vaak gezegd als argument om kleinere huizen te bouwen. De TU Delft heeft de cijfers vergeleken met andere Europese landen. We scoren net boven het gemiddelde. Er zijn nog 8 landen die ver boven ons staan met grotere huizen. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergismoord in Berkel en Roderijs 12 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Iemand zou de politie getipt hebben dat het wapen van die moord in een sloot in Rotterdam zou liggen. Er is vorige week meerdere keren naar gezocht, maar het is niet bekend of er ook iets is gevonden. In de grootste goudmijn van Egypte is een tunnel deels ingestort. 1 persoon overleefde dat niet, 5 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de mijn wordt per jaar ruim 14.000 kilo goud gewonnen. Daarmee is het erg belangrijk voor de economie in Egypte. Nu wordt er voorlopig niet meer gewerkt in de mijn. En als president Trump op zijn golfclub in New Jersey is, mogen er geen vliegtuigen overheen vliegen. Maar dat is gisteren toch gebeurd. 2 vliegtuigen gingen in de fout en werden door straaljagers begeleid tot ze weg waren. Het is niet bekend of het opzet was. Piloten worden wel altijd ingelicht als ze ergens niet mogen vliegen. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, verder schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden. Maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houd een rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op www.autobedrijfvanderveen.nl.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

0: aan. Dit is Radio NL.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong, ik was nog

toen ik haar leerde kennen. Ik mocht haar ook graag, zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht om haar hartje te winnen. De champagne stond koud.

0: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft misschien een doorbraak in een vergeetsmoord in Berkel en Roderijs uit 2014, schrijft de Telegraaf. De politie in Rotterdam kreeg een tip dat het moordwapen daar in een sloot lag. Het is niet bekend of het ook is gevonden. Bij de moord werd een onschuldige man doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel. Bewoners van een woonzorgcentrum in het Drentse Bijlen moesten vannacht ergens anders slapen. Er was gisteravond een jerrycan met een sterk ontsmettingsmiddel omgevallen, meldt RTV Drenthe. Daardoor hingen er in een deel van het pand giftige dampen. De brandweer moest die eerst het pand uitkrijgen voor de mensen weer terug konden. Politici roepen vaak dat Nederlanders te groot wonen, maar daar is niks van waar, schrijft de Telegraaf. Wordt vaak geroepen om kleinere huizen te kunnen bouwen. Maar het onderzoek van de TU Delft blijkt dat Nederland redelijk gemiddeld scoort in Europa. Er zijn 8 landen waar huizen nog groter zijn. En in Nijmegen komen speciale fanzones tijdens de Europese wedstrijden van NEC. Nijmegen verwacht veel buitenlandse supporters en in die fanzones kunnen ze samen toeleven naar de wedstrijd. Er zijn ook grote schermen voor fans die geen kaartje hebben voor de wedstrijd. Die zijn er morgen ook al als het Griekse Olympiakos naar Nijmegen komt. En dan het weer van Weer Online. Vanmorgen is het in het noorden nog bewolkt, in de rest van het land schijnt de zon. Vanmiddag wordt het overal zonnig en in het binnenland kan het flink warm worden, maximaal 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op VD.

0: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
1: Bla, bla, bla, bla.
0: Welke mogelijkheden zijn er?
1: Bla, bla, bla, bla.
2: Wilt u niet al dat geblablabla, bla, bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
3: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.

0: Radio NL is anders dan alle andere radiozenders. Bij ons hoor je 24 uur per dag het beste van eigen bodem. Radio, recht uit het hart van de regio.
1: Radio NL.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl.

0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
2: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
3: Radio NL.
4: Weerbericht.
5: Nou, goedemorgen, daar zijn we dan. Vanochtend neemt in het noorden en het westen de bewolking toe en valt er plaatselijk wat regen. In het zuidoosten blijft het zonnig en droog. De meest matige wind waait uit het noordwesten landinwaarts en eerst nog uit het zuidwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Maakt vooral het noordoosten kans op een enkele lichte bui. In de loop van de middag wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. De maxima liggen, en dan heb ik het over de temperaturen, die liggen tussen de 22 graden. In het noorden en 28 graden in het zuidoosten. De wind is uit het noordwesten en die is matig. Vanavond is er eerst nog volop zon en blijft het droog. De zwakke tot matige wind waait uit noordelijke richtingen. Tot zover de weerupdates. En dan gaan we even kijken bij de vrienden van het ANP. Want ook zij hebben een update voor ons. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. 1 op de 3 automobilisten doet niks als er rond hun auto een terugroepactie is, schrijft het AD. De NEW wil dat daar straf op komt te staan, want het negeren van mankementen kan gevaarlijk zijn, zegt die. Er wordt wel eens gezegd dat Nederlanders in te grote huizen wonen, maar dat is flauwekul, blijkt uit onderzoek waar de Telegraaf over schrijft. Gemiddeld hebben we dik 40 vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. En er rijden weer treinen tussen Venray en Boksmeer. Het treinverkeer werd donderdag opnieuw stilgelegd vanwege de natuurbrand bij Venray. Er werden bussen ingezet.
5: Ja, en een extra melding nog van de ANP. Radio NL doet het weer. Ja, het was een beetje... We waren even uit de lucht. Maar goed, we zijn er weer. Ik weet niet of ze bij de ANWB er ook al zijn. Die heb ik nog niet kunnen horen vanmorgen, maar we gaan het gewoon proberen. Goedemorgen. Nee, ik hoor nog niks. Nee, niemand bij de ANWB. Dus dan ga ik even zelf op de site kijken van de ANWB of er iets te melden valt. Nee, eigenlijk niet. De normale vertragingen, of tenminste de afsluitingen van bruggen en dat soort dingen, dat staat er. Maar voor de rest geen meldingen van files of iets dergelijks. Wel flitsers, die zijn er al wel. Vroege flitsers, de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West. Naar een snelheidscontrole bij 39,9. En op de A4 Antwerpen richting Rotterdam, tussen Bergen-op-Zoom Zuid en knooppunt Zoomland, daarbij 235,7. De A6 Lelystad richting Muiden, tussen afrit Lelystad Airport en Almere Oostvaarders, daar een 62,2 en flitser gemeld. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Maasbergen en Veenendaal West, bij 83,1. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen afrit Elspeet en Harderwijk, bij 59,6. En de laatste op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn Noord en Vaassen, een snelheidscontrole bij 213,1. En tot zover. Nou, ik zal je zo meteen uitleggen wat er allemaal aan de hand was. Eerst maar even weer een muziekje. John de Wever en Marianne Weber.

0: Leider en Schat van mij. En ze hebben daar dus in. Als je naar de videoclip kijkt, dan hebben ze het enorm aan het doen met z'n tweetjes. Nou, goedemorgen. Een beetje een valse start vanmorgen, maar ja, dat was een technisch probleempje. Alles was zwart en donker hier in het in de studio. Wel beeld, geen geluid. Dat heb ik thuis ook wel eens, wel beeld, geen geluid. Maar dit was ietsje ingrijpender. Nou, dank voor het melden ook daarvoor, hè, dat er even niks was. Maar ik heb de mannen van de techniek wakker gebeld. En die zijn natuurlijk heel alert. Hebben alles zo snel mogelijk weer proberen op te lossen. Nou, eens even kijken wie er allemaal ingeschakeld hebben. Jos uit Almere is erbij. Goedemorgen, Jos.
1: Alfred, een hele goedemorgen, clubje vrienden. Een hele goedemorgen. Ja, ook wij zijn weer van de partij. Een beetje vroeg, maar we zijn er. We gaan weer even op weg. Ja, eerst is een anderhalf uurtje rijden. En dan gaan we weer van het zwarte goud laaien.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat weer terug naar de...
0: A1.
1: Ja, naar de A1.
0: A1, ja.
1: We schieten lekker op. We zijn er nog niet, maar we schieten lekker op. Ja. Nou, Alfred, ik hoop dat je een mooi weekend gehad hebt. Temperaturen stijgen alweer. Ja. Je kan weer op het terras zitten, man. En hoor even hier ook. Ik lag weer een witte lijn aan.
0: Oh jee.
1: Nou ja, ik zou zeggen allemaal werk ze. Een hele fijne dag, Alfred. Ja. En doen we even die nieuwe van Barneveld, joh.
0: Oh ja.
1: Die jongen ook blij.
0: Ach, ja. Is ook
1: we hebben allemaal werk ze. Joep, doe je de muscle. Hoppa. Ja.
0: Dankjewel Jos, onderweg met zwarte goud. En waar de een met zwart goud onderweg is, is de andere met Joepie, de vloeibare poepie, onderweg. Want ook Arjen van der Doelen heeft zich weer gemeld.
2: Hey, Alfredje, goedemorgen. Arjen. Iedereen die wakker is. Ja, dat doet ook wel wakker.
0: Ja.
2: Nieuwe ochtend, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Joepie, de vloeibare poepie.
0: Dat bedoel ik.
2: Dus wordt weer een mooie dag. Goed drinken, zeg je. Ja, geniet ervan. Zeg je, houdoe.
0: Houdoe. Die, ja.
3: Hé, hey, Alfred.
0: Morgen.
3: Klipske.
0: Ja.
3: Hele goedemorgen. Hier is Trucker Timmy weer onderweg naar Blijswijk, Pijnakker en Amsterdam om te lossen. En daarna zien we wel weer wat de reisleiding gaat verzinnen. Hé, hey, iedereen een magnifieke mooie dag gewenst. En drink genoeg, want het wordt weer warm deze week. Dus ik zal zeggen... Ciao de Mago!
0: Trucker Timmy. Ja, nou, Trucker Timmy, dat was hem. Dankjewel voor het melden ook. Sjouk heeft ook een berichtje gestuurd. Goedemorgen Alfred en alle luisteraars. Op naar weer een mooie dag. Wat was het een leuke middag in Rolde gisteren. Nou, Rolde, het was Rode, maar het zijn we vergeten. En hij stond er ook al vroeg op het podium. Stond hij daar helemaal in volle naad met helemaal een pak aan. Ik denk, jongen, wat zul jij het warm hebben. Maar nee, dat hoort bij zijn image, hè, bij zijn imago. Ik heb het over Gisby en hij kan de hele wereld aan.

0: oud.
1: Die is oud. Heel oud. 1976. De Merry Boys en Beste Bill. Je bent te lang voor de pony. Ik heb daar zo'n beeld bij, hè. Dat je gewoon met je voeten over, over de grond sliert... omdat die pony wat te klein is. Nou, leuk. En gouden ouwe, die mag er ook tussendoor. Eens even kijken wat voor berichtjes we allemaal hebben. Marcel Dekker uit Lelystad is erbij. Goedemorgen, Marcel.
2: Alfred, goedemorgen, ja. Wakker Nederland. No. Ja, ik ben er ook gewoon bij. Ik ben druk aan het rondtoeren weer in het land. Nou, mensen zeggen, doe allemaal rustig aan en maken we van later.
1: Gaan we zeker doen. Jij ook, beste Marcel. Yvonne Langendoen uit Oostvoorne is er ook. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Alfred.
1: Morgen.
3: Ja, je weet. Cappuccino lady.
1: Yes.
3: We gaan weer onderweg. Mijn weekje is weer voorbij. Dat gaat zo hard. Dus ik ga weer lekker aan de slag. Ik zou zeggen allemaal werkzaam die nog op vakantie zijn. Geniet ervan. En volgende week, van de week wordt het warm. Dus let op. Ik zou zeggen, houdoe doei.
1: Ja, en smakelijk met je cappuccino, hè. Bertus is erbij uit Apeldoorn.
4: Goedemorgen alweer. Alfred, sorry.
1: Oh, ja, maakt niet uit.
4: Weer een nieuwe week.
1: Ja.
4: Nieuwe ronde. Dus op naar vrijdag. Ik vind jou ook een hele mooie uitzending op deze dag. Dus jouw laatste week, wel jammer, maar maakt niet uit. Volgende week is onze laatste ook weer terug.
1: Ja hoor.
4: En ook bij jou ook weer heel snel terug te horen. Dus, Alfred.
1: Ciao de bako. Ciao de bako, Bertus. Het is maandagmorgen en Bertus die heeft het weekend alweer in het hoofd. Op naar de vrijdag, zegt hij. Ja, dat klopt. Annemiek uit Veenendaal is er ook bij. Goedemorgen, Alfred. We zijn er weer bij met de pakketshop. En maak er wat leuks van vandaag. Gaan we zeker doen. Groetjes uit Veenendaal. Dankjewel, Annemiek. Jij ook er wat leuks van maken.
5: Alfred, goedemorgen.
1: Ja. Nou,
5: daar zijn we weer.
1: Ja.
5: Ja. Het is weer maandag.
1: Ja.
5: We hebben een mooi weekendje achter de rug. Ik heb veel dingen gedaan.
1: Mooi.
5: Alleen het voetballen voor mij was wat minder.
1: Oh.
5: Maar ook daar komen we wel weer overheen. Het wordt prachtig weer deze week, mensen. We gaan eraan beginnen. Ik ben nu onderweg naar de koffiepot in Os. En van daaraf gaan we wel eens verder kijken en een ritje door het Brabantse land.
1: Ja.
5: Ik wens iedereen een prettige werkdag toe. Allemaal de groeten en tot morgen. Houdoe.
1: Houdoe.
5: Alfred.
1: Ja.
5: Alfred, wakker worden, jongen.
1: Ja.
5: Ja, we hebben jou nodig.
1: Oh, ja. Ja, nee, ik ben wakker. Ja, je bedoelt ook die storing natuurlijk. Ja, dat snap ik. Nee, maar dat is allemaal opgelost. Dus ik ben er gewoon lef en helemaal weer bij. Andreas uit Elburg is er ook bij. Goedemorgen, Andreas.
6: Alfredo!
1: Hey, jongen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Nou, het is maandag, dus we gaan weer helemaal opnieuw beginnen. Weer een nieuwe werkweek.
1: Ja.
6: Jammer hoor, het weekend was zo lekker. Het is veel te snel gegaan. Natuurlijk ook complimenten voor de hele poespas natuurlijk gisteren in Roden, hè?
1: Ja.
6: Oh, wat was het mooi en gezellig, hè?
1: Nou.
6: Dus we hebben live meegekeken op radionl.tv.
1: Hartstikke goed.
6: Dus we hebben genoten in ieder geval.
1: Mooi.
6: Nou, ik zou zeggen, maak er weer een mooie uitzending van. En draai de nieuwste van Rutger van Barneveld maar met zon, strand en zee.
1: Zon, strand en
6: zee. Nou, ik zou zeggen, tot morgen weer. Ciao de bako.
1: Ciao.
6: En de mazzel.
1: Ciao de bako, Andreas. Tot morgen.

0: Tja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.

0: achterbaan.
1: Kom naar een meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een derde van de automobilisten negeert terugroepacties over hun auto. Onverantwoordelijk, zegt de RDW in het AD, want er is misschien wel iets gevaarlijks met je auto. De dienst wil dan ook dat niet komen opdagen strafbaar wordt. Je zou dan bijvoorbeeld een APK-keuring of doorverkopen van de auto kunnen blokkeren. Het verhaal dat Nederlanders in te grote huizen wonen klopt niet, blijkt uit onderzoek, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld hebben we dik vierkante meter per persoon, iets meer dan gemiddeld in Europa. Er wordt wel eens gezegd dat we te veel in gezinswoningen hebben en te weinig appartementen. Maar dat is niet waar, zeggen de onderzoekers. Het schandaal rond de geroofde spullen van een begraafplaats in Den Haag is waarschijnlijk groter dan gedacht, meldt Omroep West. Iemand die ervan wordt verdacht kostbare dingen uit graven te hebben gestolen, lijkt niet in zijn eentje bezig geweest te zijn. Volgens het OM worden nog twee mensen verdacht in de zaak. En er is misschien een doorbraak in een oude vergismoord. In 2014 werd in Berkel en Roderijs een man doodgeschoten die zijn honden uitliet. Al snel bleek dat niet hij, maar een drugscrimineel uit de buurt doelwit was. Pas geleden kwam er een tip dat het moordwapen in een plas in Rotterdam zou liggen. Of het ook is gevonden, is onbekend. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en mogelijk een beetje regen, in het zuiden zon. Vanmiddag komt de zon er ook in het noorden bij en het wordt 20 graden aan zee tot 28 in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.

0: Spotfans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
6: Want u scoort bij Isolatie Noord.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen, tintwegraamdecoratie.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
10: Het tweede uurtje van de vakantie, hè? De sowieso vakantieshow. Het is 7:02. Eens even kijken wat de ANWB te melden heeft. Of er überhaupt files zijn. Denk het haast niet. Het is nog lekker rustig op de Nederlandse wegen. Ik zit me ook af te vragen. Zijn er alweer regio's aan het werk? Naar school en zo? Is de bouwvak alweer ergens afgelopen? Zijn de scholen alweer ergens begonnen? Ik hou er niet meer zo bij met al die vakantiedingen en zo. Nou, geen files dus, wel flitsers en een behoorlijk lijstje ook. De A1 Hengelo richting Apeldoorn bij 95.1. Nogmaals de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 39.9. Dat is ter hoogte van Amersfoort. De A6 Lelystad richting Muiden tussen afrit Lelystad Airport en Almere Oostvaarders. Daarbij 62.2. De A12 Utrecht richting Arnhem bij 83.1. Op de A28 Zwolle richting Assen tussen Dwingelo en Bijlen. Daar een mobiele flitser bij 153.6. Maar we werden al getipt dat dat wel eens een tolkastje kan zijn. De A28 nogmaals bij Elspeet. Daar tussen Elspeet en Harderwijk bij 59.6. Ook eentje gemeld. A37 Duitse grenzen richting Hogeveen tussen Emmen-Oost en Emmen-Zuid. Daarbij 32.1 een flitser gemeld. En op de A50, dat is de laatste, Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen bij 213.1. En tot zover.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Alfred Voogd!
10: Ja, zometeen een lekker gauw ouwe van George Baker. Maar nu is Danny Carno. Hier is de kabel vrij.
11: Dit is de muziek van

0: niks met en nog niet naar huis. Nou, ik denk dat ze net thuis is. Van de optredens van het weekend, denk ik. En haar broer Jan, die had natuurlijk ook een druk weekend. Die had in Volendam had hij 3 dagen lang zijn concerten in verband met het 30-jarig bestaan, zou ik zeggen, van Jan Smit. Maar die bestaat al wat langer, Jan. Hij had een feestje omdat hij 30 jaar in het vak zit. En deze Monique, ja, die doet het niet minder, hoor. Die is ook al op jonge leeftijd begonnen. Dus die heeft ook nog een lange weg te gaan. Dus die gaat de 30 jaar ook wel aantikken, denk ik. Nou, ik krijg berichtjes binnen, verzoekjes binnen ook. Bijvoorbeeld of ik Sander Kwarten met Maandag kan draaien. Dat zegt Chris uit Jakarta. Daar is hij weer. Goedemorgen, Alfred. En luisteraars, hopelijk iedereen een fijn weekend genoten. Zeker, wij wel, zegt hij. Zaterdag brunch met vrienden. Gisteren lunch met vrienden. Maar nu weer maandag, een nieuw begin van de week. Nou, misschien een nummer van Sander Kwarten met Maandag. En toen dacht ik, hé, laten we daar gewoon eens even een keuzemomentje van maken. Want het is net over 7, 7:15. Ik stel jullie voor de keuze. Wordt het maandag of wordt het maandag? Nou, de eerste keuze is een A'tje. Dan heb je het over de Toendra's, deze.
1: Maandag morgen, dan ben ik weer gelukkig, want het weekend is voorbij.
0: Of wordt het een B'tje? Dan hebben we deze keuze, Sander Kwarten met Maandag.

Eén stem. Eén stem heeft deze al, dat kan niet missen. Dat is Chris natuurlijk, want die komt ermee met deze suggestie. Maar ja, deze keuze hebben we ook. Een aatje voor de Tundra's. Deze.

Ik ben Zwitserland in dit geval. Ik heb geen mening. Ik ben neutraal. Jullie mogen kiezen. Stuur maar even een appje welke het moet worden. Dan gaan we hem draaien voor je. En kan via de Radio NL-app. Die hebben natuurlijk al lang en breed gedownload. Dat lijkt me toch wel, hè? Oh, de eerste berichtjes komen al binnen. Tim Bakkum, die zegt een A'tje. Hilbert zegt een A'tje.

0: Jappa! Ik wil de zon zien zakken in de zee. Je hoorde hem gisteren ook op het grote plein daar in Ilrode. Daar was hij er ook bij. Was hij al vroeg? Stond hij aan de bak? Ging hij aan de bak om daar zijn liedjes te vertolken? En het publiek, dat rende massaal naar voren toe. Vond het allemaal geweldig wat hij deed. En dat is natuurlijk ook zo. Het is een fantastische, leuke vent ook. Dat in de eerste plaats. En leuke liedjes. Ik heb het over Rutger van Marneveld. Nou, de keuze is deze: de A voor de Toendra's met. Hoe heet dat liedje ook? Oh ja, precies. Ja. Of een keuze B, dan heb je voor deze gekozen. Ik zei, ik zie je maandag. Sam de Kwarte. Nou, volgens mij is de keuze al wel vrij duidelijk. Atje, die kiest voor een B. En even kijken wie. Pieter van Hoek uit Helmond, die kiest voor een A'tje. Ook Mark, die kiest voor een A'tje. Jan Jelle zegt, goedemorgen, graag een A. Groeten van Jan Jelle. Pieter uit Zomeren, die zegt keuze A. Oeh, dat zijn nogal wat A'tjes. Henk is er ook bij. Goedemorgen, Henk. Wat kies jij?
1: Ja, goedemorgen, Alfred. Ja, 100% een A'tje, hoor. Oh. Hoi.
0: Nou, duidelijk. Een A'tje dus. Jeroen Westerlaken uit Koude... Oh, weg is die. Die kiest ook een A'tje. En Gunther Vriends uit Merksplas, die kiest voor een A. Jaap. Hilling uit Westerbork, die zegt ook een A'tje. Een beetje van Colleetje. Die zegt 100% Sander. Ja, nou, Sander is wel een beetje in de minderheid. Op dit moment, Sander Kwarten dan, hè. Een andere Sander reageert ook. Sander uit Twello. Goedemorgen, Sander.
2: Ik vind een A'tje wel een mooi nummer.
0: Ja, ik ook.
2: Een hele mooie nummer. Doe maar lekker een A'tje.
0: Een A'tje.
2: Een A'tje.
0: Ja, ik heb hem gehoord. Herman Foukema uit de Buurmalsen, die kiest voor een...
2: Ik vind een...
0: Oh, die heb ik al gehad. Kies voor een A'tje vandaag, zegt hij. Arjan uit Westerhaar, kiest voor een beetje. En ondertussen hebben we Sander Kwart ook al bijna helemaal gedraaid. Maar duidelijk, het is duidelijk. De keuze is toch wel gevallen op de Toendra's. En dat liedje, dat heet...

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de

0: tijd aan.
1: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
2: Radio NL. Weerbericht.
3: Het is even voor 7:30 en ik heb een update voor je wat betreft het weer. In het noorden en westen komen wolken voor en lokaal valt een spatje regen. Ik weet niet waar elders ligt, maar ik zou er graag naartoe gaan, want elders...

0: Schijnt de zon. En vanmiddag schijnt overal de zon. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen schijnt de zon flink. En na een frisse nacht loopt de temperatuur op naar 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig. En het wordt ook weer zeer warm. Met op veel plaatsen tropische temperaturen van 30 graden. En meer zelfs. Het ziet er weer lekker uit voor de komende week. Maar een buitje zou wel goed zijn voor de natuur. Dan schakelen we over naar Jeroen Hazewinkel van het ANP. Hij heeft de laatste nieuwsupdate voor ons.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de RDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 mensen komt niet opdagen en dat betekent dat mogelijk gevaarlijke mankementen niet worden gerepareerd. De politie is een zoekactie begonnen in de Rotterdamse Ringvaartplas en die heeft te maken met een onopgeloste vergismoord 12 jaar geleden. Toen werd in Berkel en Roderijs Rob Zweekhorst doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. En de zaak rond de grafroof op een begraafplaats in Den Haag blijkt groter dan gedacht. Volgens Omroep West zijn er nog 2 mensen opgepakt die kostbare spullen zoals sieraden uit graven stalen.
0: Dat is ook niet best trouwens. En de vergismoord ook, dat denk ik ook. Een vergismoord, het zal je maar overkomen zeg. Verschrikkelijk. Dankjewel voor deze update. Nogmaals een update, maar dan een verkeersupdate. Files zijn er niet gemeld. Geen files, dus lekker doorrijden. Wel flitsers. En die staan op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer en afrit Voorst bij 95.1. De A6 Lelystad richting Muiden tussen afrit Lelystad Airport en Almere Oostvaarders. Daar bij 62.3 in flitser. De A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Veenendaal West bij 83.1. De A28, dat is bij 153.6 een flitser gemeld. De A28 nogmaals, maar dan bij de afrit tussen afrit Assen-Zuid en Westerbork bij 160.5. Nogmaals A28, dat is bij 59.6 en dat is tussen Elspeet en Harderwijk. De A37, Duitse grens richting Hogeveen tussen Emmen en Emmen-Oost en Emmen-Zuid bij 32.1. En de laatste is op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen bij 213.1. Even goed opletten en even je rem intrappen. Zometeen Henkie Weijgaard, ja nu al. En ja, er komen berichtjes binnen. Hoe is het met Henk? Want hij was er gisteren niet. Hij ligt in het ziekenhuis. Ja, ik weet het ook nog niet. We gaan eens even kijken of we wat informatie kunnen krijgen. Jet

ga je deze week heel veel horen, want het is de Hollandse Nieuwe. Dus dan komt hij, nou, om de zoveel tijd komt hij voorbij. Ik vind het niet echt een typisch Django-plaatje. En dat is niet negatief bedoeld, want het past hem als een warme jas, dit liedje. Echt een leuk melodietje. Weer eens wat anders. Ja, goed gedaan, Django. En dat wordt dus beloond met de Hollandse Nieuwe deze week. Ja, Henk Wijngaard, ik had het er net al even over. Hij zou gisteren ook optreden. De mooie gele truc, die stond al klaar. Die stond ook de hele dag te stralen daar op het grote terrein daar in Rode. Alleen, ja, Tirke Wouda die zei, onze grote vriend kan er vandaag in Rode helaas niet bij zijn, want Henk ligt op dit moment in het ziekenhuis en kijkt en luistert met ons mee. Henk, laten we hopen dat je heel snel weer op het podium staat. Dat zei Tirke Wouda afgelopen zondag op de zomertour in Rode. En hoe het nu precies met hem is, dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Dat weet ik niet, maar misschien hebben de collega's, Tirke of Hessel, misschien hebben die meer info. En we hopen natuurlijk dat het helemaal goed gaat weer met Henk. Want dit is een jubileumjaar, hè? 80 geworden zo, dus... Snel weer het podium op, Henk, en snel weer beter worden. Nou, Tom Haver is naar de kermis geweest. Tenminste, hij zingt erover. De kermis.

Ja hoor, het is weer gelukt. De mannen van Helemaal Hollands, Carlo en Leo. Ze hebben weer een hitje te pakken. De Titanic. En ook deze heb je gisteren kunnen horen in Rode. Want ook zij stonden op het podium daar in de Rode. Ik heb een wij worden wel eens afgespiegeld als de smartlapperzenders. En dan is dat vooral door andere zenders die een beetje jaloers zijn op ons. Omdat wij zulke trouwe luisteraars hebben die een Nederlandstalige lied zo mooi vinden. Ja, daar kunnen ze niet helemaal tegen. Dan zeggen ze, Radio NL is een smartlapperzender. En ik denk, wat is nou eigenlijk een typische smartlap? Want ik bedoel, Helemaal Hollands bijvoorbeeld, was geen smartlap. Dat is gewoon een vrolijk liedje. Maar een echte smartlap, dat is een soort levenslied. Met een sentimenteel en een melodramatisch verhaal erin. Hè? Het lied gaat vaak over ellende. Zoals bijvoorbeeld een zieke moeder, of verloren liefde, of de armoede. Of de dood, komt er ook vaker voor. Het is een beetje bedoeld om een traantje op te wekken. Gewoon om eens een liedje met een droevige tekst. Dus de kenmerken zijn dan een treurig verhaal. Het moet meezingbaar zijn, gevoelige muziek. Maar wat nou precies smartlap, waar dat vandaan komt? Wat is een smartlap? Geen idee. Maar de liedjes ken ik wel. Een smartlap liedje. En dit is een typisch smartlap liedje. Connie van der Bos en een roosje met roosje.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
2: Te groot? Bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Bart isoleert met de isolatieshop, de aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
7: Oh, fuck, man.
6: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Als het aan de EDW ligt, wordt het negeren van terugroepacties voor auto's strafbaar, schrijft het AD. 1 op de 3 automobilisten reageert niet op zulke oproepen, maar volgens de EDW zijn die niet vrijblijvend. Zo'n actie is er niet voor niks en duidt op mogelijk gevaar. De dienst wil dan ook meer dwang. Het schandaal rond de stelende grafdelver in Den Haag lijkt zich uit te breiden. Omroep West meldt dat er nog 2 verdachten in beeld zijn in de zaak. Ze stalen onder meer sieraden uit graven die werden geruimd en boden die vervolgens te koop aan. De gemeente kreeg tientallen telefoontjes van ongeruste nabestaanden. De politie is aan het zoeken in de Rotterdamse Ringvaartplas. En nu is duidelijk dat dat te maken heeft met een onopgeloste vergismoord uit 2014. Toen werd Rob Zweekhorst uit Berkel en Roderijs op straat doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een drugscrimineel. Nu heeft de politie een tip dat het wapen is gedumpt in die plas. En op een camping in Brabant is gisteravond geschoten. Dat was in Dorst bij Oosterhout. Volgens Omroep Brabant is er een zwaar gewonde, maar het is niet duidelijk of dat komt door de schietpartij. Een aantal kinderen zou getuigen zijn geweest. Er werd nog een traumahelikopter ingezet, maar die bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust, tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
5: Bla bla bla bla.
4: Welke mogelijkheden zijn er?
5: Bla bla bla bla.
6: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
2: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
9: Het is 1 minuut over 8 precies. En we gaan eens even kijken of de ANWB al iets te melden heeft. Even horen of we contact kunnen krijgen. Goedemorgen ANWB. Ik hoorde iets op de achtergrond, maar nee, volgens mij is er nog niet op. Ik heb wel iets ontdekt op de site van de ANWB, namelijk op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Knooppunt Buren en Enschede West, daar staat 6 kilometer file, 9 minuten vertraging. De reden is daar dat er een kapotte auto op de rechts staat en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Dan nog een aantal flitsers, die zijn er in overvloed. Ik neem ze even met je door. De A1 Hengelo richting Apeldoorn bij 95.1. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 39.6. De A6 Lelystad richting Muiden bij 62.3. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 58.1. De A10, dat is de knooppunt Koenplein richting de Nieuwe Meer bij 28.1. De A28 staat er een drietal zelfs bij 153.6. Maar ook bij 160.5 en op de A28 bij 59.6. Dan de A35, daar staat tussen Enschede en Hengelo-Zuid... daar staat een flitser bij 63.2. Op de A37, Duitse grens richting Hogeveen, bij 32.1. Op de A50, dat is Arnhem richting Apeldoorn, bij 190.4. De A50 nogmaals, Apeldoorn richting Zwolle... tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen bij 213.1. En de laatste vinden we op de A73. Dat is Maasbracht richting Nijmegen bij 10.9. Tot zover de verkeersinformatie.

De oude protestzanger Armand. Liedje 1977. En heel Nederland zingt ermee op de tandem naar Marokko. En dat is een best end, kan ik je vertellen. Zometeen gaan we het dobbelsteenspel spelen. De dobbelsteen beslist wat het item wordt waar je een liedje bij mag gaan zoeken. Dat zometeen. Nu eerst Gino Graus. Ik wil je kussen.

dankjewel. Dat is nog niet eerder tegen mij gezegd vanmorgen. Dankjewel daarvoor. Een oud liedje en een nieuw jasje. Want ook dit liedje kennen we al van vroeger. Ik weet niet meer wie het zong, maar het was een oud liedje al. Eens even kijken. Wat gaan we doen? Marco's de Hollander. In die zomernacht. Ja, het wordt weer een plaknachtje misschien, hè? Ik denk...

0: vriend van de show, Marco de Hollander, in die zomernacht. Mooie clip erbij opgenomen in het buitenland. Zal waarschijnlijk, denk ik, tijdens de muziekreis Turkije opgenomen zijn. Dat zie je vaak, hè? Dan, daar worden die clips ook opgenomen, die mooie clips. Nou, we zijn toegekomen aan het dobbelsteenspel.
1: En daar gaat hij weer.
0: Dat bedoel ik, daar gaat hij weer. We gaan weer een nieuwe poging wagen. De 2, dat was, die ging de vrijdag uit. Ik weet even niet meer wat toen de opdracht was, maar daar hebben we dus een nieuwe voor ingezet. Eerst even bij de 1 beginnen. Komt hij straks op de 1, de dobbelsteen. Dan zoeken we een liedje in dialect. Bij 2 zoeken we een liedje wat gaat over een beroep. Dat is dus nieuw in de lijst. Bij 3 zoeken we een liedje over een kus of een zoen. Bij 4 dan zoeken we een liedje met een vervoermiddel erin. En bij 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij 6 dan zoeken we een liedje met een meisjesnaam. Nou, ik ben er klaar voor. Ik hoop jullie ook. Ik ga naar de kelder, want daar staat mijn dobbelsteenbekertje. De trap af. Ja, jouwe. Ik ben er in de kelder. Komt ie hoor. Komt ie. Oeps. Een 1. Oh, dat is leuk. We zoeken een liedje in het dialect. Een liedje in het dialect. Nou, er zijn er genoeg van. Het mag in het Limburgs of in het Gronings of in het Drentse. Doe maar, zoek maar iets. En, of in het Achterhoeks. Ach, er zijn zoveel dialecten. Dus er is vast wel keus. Er is vast wel iets wat jou te binnen schiet. Stuur dat via de Radio NL-app en dan gaan we hem voor je draaien.

0: Jeffrey Heesen en Loco. We zijn bezig met het dobbelsteenspel. We zoeken een liedje wat in het dialect gezongen wordt. Nou, heel veel berichtjes krijg ik binnen. Manuela die zegt Sheng on the Heng voor het dobbelsteen. Ja, een hele goeie. Manuela komt uit Kelpen, Oler, en dat is ook Limburg. Hè. Daan uit Gennep die zegt Frans Teunis. Ach, wat is het leven, Sjoen. Ja, ook mooi, ook Limburgs. Jan Bunk die zegt ik ben een Noordeling van Tjeerd, Martin en Bernie. Jan Bunk uit Papendrecht, dankjewel. Kevin Douwens uit Pijzen die zegt voor dobbelsteenspel Ede Staal, mijn toentje. Ja, ook mooi. Gunther die stuurt een berichtje. Mooi wark, bokkie of een geitje. Ja, ook dialecten. En Godfried uit Deventer die zegt Alwie Kroeze, mijn kind. Hé, hey, die ken ik niet. Maar ja, Alwie Kroeze wel, maar dat liedje niet. Monique Bartels uit Amerika die zegt de kast in Nijedij. Oeh, oeh. Nou doe je de Friese pijn hoor, beste Monique. Want een liedje in dialect, ja, de Friese, die pretenderen dat het een taal is, hè. Wie heb ik nog meer? Even kijken, waar staat die? Daar, Machiel van Droog uit Mark Nessen, die zegt Steenwieke Toorn van Gerard Buisman. Dat ken ik ook niet, leuk. Jolanda, die zegt het is nog nooit zo donker geweest van... oh nee, het is nog nooit zo donker geweest van Dick van Altena. Die andere die ik zei, dat is ook van Ede Staal. Dus die is er in meerdere versies. Even kijken hoor. René uit Koevoorde zegt respect voor dialect. Heel leuk. Rob Essink, wat heb jij te melden? Wat had jij bedacht?
1: Goedemorgen Alfred.
0: Morgen.
1: Een liedje in het dialect.
0: Ja.
1: Jovink en de Voetenbiedels.
0: Ja.
1: Met aan de kant.
0: Oh.
1: Ik zeg alvast bedankt. Ik maak er een mooie dag van.
0: Zeker.
1: Adjo.
0: Ja, adjo. Ik dacht, Brommerskiek misschien, maar nee, aan de kant. Nou, ik ga kijken, misschien. Thijs uit Hengelo, die zegt, oerend hart van normaal. En Jantje, wat heb jij?
2: Alfred, dialect,
0: ja.
2: Jongen.
0: Ja, ja.
2: Heen, gode mee, Gerard van Maasakkers.
0: Oh,
2: natuurlijk.
0: Ja, dat is een goeie. Ja.

0: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
6: Zoek jij een leuke baan met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
11: MHG, een begrip voor

0: Inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: In het noorden en het westen komen wolken voor en lokaal valt een spatje regen. Elders schijnt de zon en vanmiddag schijnt overal de zon. Het wordt 21 tot 28 graden, morgen schijnt de zon flink en na een frisse nacht loopt de temperatuur op naar 19 tot 26 graden. De dagen daarna blijft het droog en zonnig en wordt het weer ook weer zeer warm met op veel plaatsen tropische temperaturen van 30 graden en meer zelfs. Nou, dan weet je even wat je te wachten staat. Goed drinken, smeren en aircootje aan. Jeroen Haaswinkel heeft het laatste nieuws voor ons. Goedemorgen, Jeroen.
3: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Haaswinkel. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden straf moeten krijgen, zegt de RDW in het AD. Zo'n actie is niet vrijblijvend, want het gaat vaak om gevaarlijke gebreken. Er moet volgens de dienst dus meer druk op worden gezet. Er was al iemand opgepakt in de zaak rond de rovende grafdelvers uit Den Haag en daar zijn nu twee mensen bijgekomen. Ze zouden kostbare spullen hebben gestolen uit graven die werden geruimd, meldt Omroep West. En de politie denkt een nieuw spoor te hebben in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht.
2: Dankjewel, Jeroen. Dan eens even kijken bij de ANWB of er nog files te melden zijn. Jawel, die zijn er. De A35 Almelo richting Enschede tussen Delden en Enschede-West. 4 kilometer file, 8 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Daar is vanwege veiligheidsmaatregelen ook de spitsstrook dicht. Ja, dat waren eigenlijk de files of de situaties op de wegen. Dan ook nog flitsers. En dat is een behoorlijk lijstje. Ik neem ze snel met je door. De A1 Apeldoorn richting Hengelo bij 105.3. Hengelo richting Apeldoorn ook op de A1 tussen 95.1. En nogmaals A1 Amersfoort, richting Amsterdam bij 39.8. De A6 Lelystad richting Muiden. Daar bij 62.3 in flitsen. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 53.5. De A10 Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer bij 4.3. A28 staan er drie stuks bij 153.6. Dat is tussen Dwingelo en Bijlen. Ook bij Assen, tussen Assen en Westerbork bij 160.5. En tussen Elspeet en Harderwijk op diezelfde A28 bij 59.6. De A37, dat is Duitse grens richting Hoogeveen bij 32.1. Op de A50 staan er twee. Arnhem richting Apeldoorn tussen afrit Schaarsbergen en Hoenderlo. Daar bij 190.4. En iets verderop bij 213.1. staat ook een flitser gemeld. A73 is de laatste, Maasbracht richting Nijmegen bij 10.9. Tot zover. Ja, we zitten met het dobbelsteenspel, zitten we in de dialect. En ik kreeg een leuk berichtje van Roy uit Maasen. Die zegt, kun je plebs draaien met jochie jochie? Echt Utrechts, zo staat erbij. Ja, natuurlijk gaan we die draaien. En mocht je nog een leuke suggestie hebben voor het dobbelsteenspel dialect, stuur door. Oh,

Wist je niet dat je kwaad werd? En in het dobbelsteenspel gingen we van Brabant via Utrecht met plebs naar, gaan we naar Drenthe. Want ook daar is dialect te vinden. Namelijk dit bandje. Geformeerd rondom Daniel Lohuus. En of ze nog bestaan, ik weet het niet. Daniel doet nog veel solo. Maar de liedjes, ja, die hebben we gelukkig nog wel. Zoals deze. Als ik wil, in de Drents.

Dance Duo wat vuurwerk oplevert. Senna en Sven Verzeeg. Het hangt in de lucht. Behalve in december, want dan hebben we een vuurwerkverbod. Een landelijk vuurwerkverbod. Oké, ik geef even een speciale mededeling. Deze man die verdient wel even wat extra aandacht, want het is vandaag de verjaardag van Harry Slinger. Jawel, hij mag de slingers ophangen, want hij is vandaag 77 jaar geworden. Harry Slinger, ja, de man met het iconische rode petje. Hij werd geboren in Amsterdam aan de Bloemgracht. Hij is zoon van een kleermaker en een melkboerdochter. Kijk, dus Harry is er echt eentje van de melkboer. Ja. Hij was een beetje, ja, ook wel een beetje rebels, hè, met zijn liedjes. Nou, dan stond hij op de barricades. Dat, Hey Amsterdam en zo, dat was ook wel een beetje een soort protestliedje. En Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord. Dat was dan ook over de grote werkeloosheid en dat soort dingen allemaal. Dus Harry Slinger, hij was onlangs ziek, moest een aantal optredens afzeggen. Maar gelukkig is hij er weer en ik vind het knap, hoor. Ik heb het, vlak voordat hij ziek werd en het ziekenhuis inging, heb ik nog een optreden van hem gezien. En dan heeft hij een fantastisch leuke band bij zich, met onder andere ook zijn zoon erin. En dat swingt als een trein. En Harry swingt ook nog als een trein. Voor de jarige Harry, 77 jaar,

Ron Hermans heeft ook een plekje verworven in de Nederlandse artiestenstal. Ja, hij hoort er echt bij. Eentje voor in de boeken. Het is bijna 9:00. Ik ga plaatsmaken voor Teke Wouda. Hij schuift hier zo meteen aan met natuurlijk ook weer het hotel. Hè, waar je muziekhotel, waar je vakjes in kunt vullen. Waar je kamers kunt vullen met muziek. Dus dan kun je jouw verzoekje daar misschien wel in plaatsen. Nou, voor de rest, misschien heeft hij ook wel een update over Henk Wijngaard. Ik weet niet, ik zal hem zo meteen eens vragen. Misschien dat hij iets meer weet. Want dan zijn we wel benieuwd natuurlijk naar Henkie Wijngaard. Zo, morgen gaan we het gewoon nog een keertje overdoen. De sowieso vakantieochtendshow. Dan is het dinsdag en dan woensdag, donderdag, vrijdag. En dan is Lars er weer. Maar tot die tijd zul je toch even lekker met mij moeten doen. Dit is Yves Behrens. En oud liedje al. Wij kenden hem al, hè, Yves Behrens. We wisten al dat dit de grote zou worden, deze man. Een fantastische stem en ook nog een leuke gozer. Tot morgen, dan gaan we het weer overdoen.

0: Tja, dat is een tafel van NordHL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijger, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. NordHL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordhl.nl.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trek en trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Wark, Luc

0: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een nieuwe wending in de onopgeloste vergismoord op Rob Zweekhorst uit 2014. Er is een tip dat het moordwapen is gedumpt in een Rotterdamse plas en daar wordt nu gezocht door de politie. Zweekhorst werd vermoord toen hij zijn honden uitliet. Het eigenlijke doelwit was een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Automobilisten die terugroepacties negeren zouden daar niet zomaar mee weg moeten komen, zegt de RDW in het AD. Door mankementen niet te laten repareren breng je jezelf en anderen in gevaar. Maar 1 op de 3 komt dus niet naar de garage. De RDW wil dat je in zo'n geval je auto niet APK kan laten keuren of doorverkopen. In de zaak van de rovende grafdelver Zuid-Den Haag zijn meer verdachten opgedoken. Er werd uitgegaan van 1 medewerker die sieradenstal uitgraven die werden geruimd. Maar het OM heeft er nog 2 op de korrel, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of deze mensen intussen ontslagen zijn of op non-actief staan. En nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn als nu, meldt de NOS. Bij Lobit komt per seconde ruim 600.000 liter binnen en waarschijnlijk gaat dat nog minder worden. Wat de deskundigen heel bijzonder vinden is dat het record nu al is gebroken. Andere records sneuvelen veel later in het jaar. En dan het weer van Weer Online. In het noorden bewolkt en misschien een beetje regen. In het zuiden zon en die komt er later in het noorden ook bij. Het wordt 21 graden langs de kust tot hier en daar 29 in het zuidoosten. En dat was het ANP-nieuws.

0: www.autofans.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
8: Bla bla bla bla.
7: Welke mogelijkheden zijn er?
8: Bla bla bla bla.
9: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
10: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
12: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
13: Hartelijk goedemorgen. Maandagochtend, die van 10 augustus, staat op de kalender. Het is bijna 4 minuten over 9. Wij hebben het verkeer voor je gemeld door de ANWB. En daarvoor gaan we naar Den Haag. En daar zit Erwin de Hart, als het goed is. Erwin, goedemorgen.
14: Ja,
13: teken.
14: Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ja, goed. En met jou dan?
14: Ja, goed, hè, want de zon schijnt weer.
13: Ja, Erwin, heb jij de goede microfoon of zit je recht voor de microfoon? Want je klinkt...
14: Oh,
13: je...
14: Wacht even. Ja, hoi.
13: Kijk, zo. Ja. Oh ja, nou is hij luid en duidelijk.
14: Ben ik nou in stereo?
13: Ja, hoor.
14: Ja, het lampje gaat branden.
13: Ja, dat is het. Okay. Goed zo. Goedemorgen.
14: Sorry, ik had de microfoon heel ver weg staan.
13: Ja, zo klonk het ook.
14: Ja, nou, dat was helemaal goed. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Zoetermeer. En daarom is de rijbaan dicht. Je moet via de vluchtstrook erlangs. Dat geeft natuurlijk vertraging. Er staat al 2 kilometer file van knooppunt Prins Klausplein af. En dan nog flitsers. A1 Hengelo Apeldoorn, hectometerpaal 95,1. A12 Arnhem-Utrecht 77,6. En de A28 Zwolle Amersfoort, hectometerpaal 59,6.
13: Erwin, als ik dit zo hoor, dan heb jij voor de maandagochtend alles onder controle.
14: Zo is het maar net. Nou, die microfoon nog.
13: Ja. Nou, 100 punten in dit geval. Ik spreek je straks nog een keertje.
14: Oké, doei.
13: Tot zo, hoi.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Ja hoor, we gaan beginnen. Werk en uitvoering tot aan 12 uur met zometeen muziek van Stef Ekkel. Maar we beginnen dit uur met Mike Petersen. Dat doe jij.
15: Dit is de muziek van Radio NL.

0: vrijdagochtend in werk en uitvoering. En dat deden we met Stef Ekkel en de tijd die tikt maar door. De klok die tikt maar door. Gisteren mochten we hem feliciteren op de zomertour in Rode. Want op zijn verjaardag, en dat zijn natuurlijk de diehard artiesten, op zijn verjaardag stond hij gewoon even op te treden op de zomertour. Vroeg in de middag, daarna kon hij zelf thuis het feestje vieren met Radio NL erbij op de radio. Zodat hij niks hoefde te missen. En nogmaals, de hartelijke felicitaties aan het adres van Stef Ekkel. 10 minuutjes over 9, hartelijk goedemorgen. Werk en uitvoering tot aan 12 uur. En inderdaad, je merkt dan toch wel dat de vakanties wat voorbij zijn. Het zijn weer de bouwbusjes die je ziet rijden. Je ziet weer mensen van de kantoor, je ziet weer reclameautootjes. Zo langzaamaan is er een einde aan een vakantie aan het komen. Dat is zo'n olievlek die zich steeds verder uitbreidt. Maar ja, die mensen die op dit moment nog wel vakantie vieren, die wil ik niet onzeker maken. Gewoon genieten, hè? Gewoon lekker met de muziek van Radio NL. Gewoon die vakantiesferen vasthouden. We gaan beginnen. Hartelijk goedemorgen.
1: Deze werkdag is weer supergoed gestart.
0: Of vakantiedag, dat kan natuurlijk.

Samantha Steenwijk en Nooit Te Laat. En gisteren was ze er ook bij op de zomertour in Rode. Wellicht dat jij er ook bij was of dat je mee hebt zitten kijken of mee hebt zitten luisteren. In de app komen nog de nodige reacties binnen van mensen die een hele mooie middag hebben beleefd. Zowel op het veld als helemaal op afstand mee kunnen kijken. Samantha, zoals gezegd, die was daar. Die komt binnenkort met een nieuwe single. Ze zei, ik moet hoognodig weer een keer bij jullie langskomen. Nou, ik zei, dat treft. We gaan binnenkort verwisselen van studio. En we kunnen weer wat live optredens verwelkomen. Waarvoor zij wel juist zoiets had, dat is wel heel interessant. Dus de afspraken zijn gemaakt. Ze komt binnenkort langs. Gaan we Moppie live laten zingen hier op het podium van Radio NL. De maandagochtend iets voor 9:30 met muziek van Nelis Leeman. En wie denk jij wel wie ik ben?

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.

0: locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Fietsen-app.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: maken.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
0: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
2: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations.

0: Terug in de tijd met een heel mooi liedje. En 16 jaar geleden kwam deze plaat uit. En nog steeds veel gedraaid hier op Radio NL. Judith Peters en Jij Bent Mijn Leven.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Er is weer tijd voor het Muziekhotel er even bij te pakken. De inchecklijst die heb ik hier voor me. Wie zit er op welke kamer? Nou, voor een tiental mensen die op die kamer zitten gaat het nu spannend worden. Want twee gaan het hotel verlaten zometeen. En daarvoor in de plaats mogen wij straks op jullie advies twee nieuwe artiesten toevoegen aan de hotelkamers. Denk er alvast even over na. Mocht je suggesties hebben, laat ze dan even achter in de app. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje wat je graag in het hotel zou willen hebben. En wie weet kunnen we dan een deze dagen jouw suggestie daadwerkelijk gaan draaien. Maar dat is niet aan mij, dat is aan de computer. Alleen die lege kamers, die worden opgevuld door jullie. Dus laat het maar weten via de app. Even snel de kamernummers met je doornemen. Op kamer 1, Boudewijn de Groot. Kamer nummer 2, daar zit Jannes. Even serieus, zit op 3. Jeroen van Zelst op nummer 4. Op nummer 5 zit Jan Smit. 6, Pater Moeskroen. Op kamer nummer 7, Marco de Hollander. Wij hebben Jeffrey Hees en Brees met cadeautje op kamer nummer 8. Kamer nummer 9 is van Manuel, Ik Ben een Dromer. En de laatste kamer wordt bezet door Rien Salet van De Warme Bakker. Dat zijn de kamernummers, dat zijn de indelingen. En de grote vraag is, wie zit waar en wat gaat er nu gebeuren? Nou, hetgeen wat ik nu ga doen is onze computer starten. En die gaat zo meteen twee cijfers in mijn schermpje plaatsen. Dat correspondeert dan weer met de hotelkamers. En dan weten we zo meteen welke twee er leeg komen te staan. En daarvoor in de plaats mogelijk jouw suggestie. Dat is dan even wachten voor het eerste cijfer. Het eerste cijfer is een 4. Kamer nummer 4 gaan wij zo meteen openen. En dan zijn we in afwachting van het tweede cijfer. Even wachten. Het is ook maandagochtend natuurlijk. Ja, dat is kamer nummer 10. Kamer nummer 10 en
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Kamer nummer 4 en kamer nummer 10 zeg ik. Dan gaan we snel weer naar de inchecklijst. Kim de Vries uit Moerdijk. Die heeft gevraagd om Jeroen van Zelst met Griekse Nacht. Dat is kamer nummer 4. Die gaan we dan zo meteen voor je draaien. En kamer nummer 10, dat is Robin Wijnjeterp uit Brezant. Die heeft vorige week ingestuurd de suggestie Rien Salet voor huisje nummer 10. Kamer nummer 10 met De Warme Bakker. Leuk, deze twee die mogen we gaan draaien. We gaan ze erbij zoeken. En dan is het zometeen de volgende ronde wat betreft wie gaan wij toevoegen aan daadwerkelijk de hotelkamers. Dat ga je zo meteen horen na het draaien van Rien Salet, kamer nummer 10. En aansluitend hoor je ook de man die op kamer nummer 4 zit. En dat is Jeroen van Zelst met Griekse Nacht.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: ook Jeroen van Zels was er gisteren bij op de zomertour in Rode met deze heerlijke single Griekse Nacht.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: En af en toe doe je dan ook nog culinaire tips op, want we stonden een beetje te praten backstage met Jeroen en zijn vriendin. En toen kwamen we over drankjes en warm weer. En toen kreeg ik nog een goede tip. Drink je dat wel eens? Moet je eens een keer mixen met dat en dat. En inderdaad, die tip heb ik opgeslagen. Gewoon binnenkort eens een keertje proberen. Kijk, kom je ook weer met culinaire goede dingen thuis. Zo is het dan ook weer. Het Radio NL Muziekhotel. De kamers zijn leeggemaakt en daarvoor in de plaats gaan wij nieuwe artiesten welkom heten. We kregen een appje van nummertje 4 moet ik hebben, kamer nummer 4. Belinda uit Emmeloord, die schrijft, doe maar kamer nummer 4 voor Harte 10 met een nieuwe single Viltje. Daar staan ze genoteerd, Belinda. Met een beetje geluk valt die vandaag of morgen op nummertje 4 en dan gaan we jouw favorietje draaien vanuit het Muziekhotel. Dan kamer nummer 10, Ben van Etten uit Schermerhorn, die laat weten, doe voor kamer nummer 10 maar drukwerk met lijn 10, omdat Harry Slinger vandaag jarig is. Nou, dat hebben we vanochtend bij Alfred gehoord in de Sowieso Ochtendshow. Hij draaide onder mijn dak voor de 77e-jarige Harry Slinger inderdaad. Ben, dankjewel voor deze mooie suggestie voor kamer nummer 10, dus drukwerk en lijn 10. De kamers zijn gevuld, morgen spelen we een volgende ronde en dan weten we wie er dan de hotelkamer moet verlaten. Er is een beetje de vakantieperiode, zodat het muziekhotel...

Niemand minder dan Tino Martin. En zij weet het hier in werk en uitvoer. Enkele leuke berichten van mensen die terug zijn na 3 weken vakantie. En het voelt weer helemaal vertrouwd. We zitten na een paar uurtjes alweer in het ritme. Dat schrijft Erik. We zijn druk bezig weer op de bouw met de muziek van Radio NL. Klinkt vertrouwd. Kijk, dat is goed om te horen. Hier hebben we nog een berichtje van Esther. Even snel zoeken. Heeft een fotootje gestuurd. Lekker genieten van de muziek van Radio NL met een kop koffie erbij. En ik zie caravans en campers op de achtergrond. Dat betekent nog een heerlijke vakantie. Nou, mocht je ook dingen met ons willen delen, dat kan natuurlijk. De gratis app is daarvoor beschikbaar van Radio NL. Zo kunnen we heel goed en snel met elkaar communiceren. Wat overigens in het volgende uur ook weer van belang is. Want straks is het weer tijd voor die 3 verzoekjes die iets na 10:30 plaatsvinden. Mocht je suggesties hebben, laat het alvast weten. Gaan wij langzaam op weg naar het nieuws van 10 uur. Zijn zo meteen bij je terug met deel 2 van Werk en Uitvoering. En deze is van Robert van Hemert, Zandloopster.

0: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
3: In Klazina Veen.
5: Hallo, met Peter van Os van de Bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De grafroofzaak in Den Haag is groter dan gedacht. Er was tot nu toe één medewerker in beeld die onder meer sieraden en gouden tanden stal uit graven die werden geruimd. Het OM heeft nu nog twee man in beeld die met de verkoop van de spullen geld witwasten. Of die twee ook op de begraafplaats werkten is niet bekend. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er zo weinig water in de Rijn stroomde. Bij Lobith komt er per seconde nog maar iets meer dan 600.000 liter water het land binnen. En daarmee is het oude laagterecord uit 1947 uit de boeken. Wat het nieuwe record bijzonder maakt is dat het al zo vroeg in het jaar is. Het was al bekend dat het zoeken naar een huurhuis in de grote steden steeds lastiger wordt. Maar het probleem zien we nu ook in kleinere plaatsen. En dat komt volgens een vastgoedbedrijf doordat verhuurders hun huizen verkopen vanwege de strenge regels. Met als gevolg dat in bijvoorbeeld Venray en Krimpen aan de IJssel amper aanbod is. En een Duitse oud-verpleger die vorig jaar levenslang kreeg voor de moord op zeker 10 patiënten, heeft mogelijk nog 120 andere slachtoffers gemaakt. De man gaf oudere patiënten tijdens nachtdiensten in een ziekenhuis in Aken hoge doses pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Sommigen overleefden dat ter nauwe nood. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden nog bewolkt met misschien een spat regen. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP-nieuws.

0: awesome rainbowevents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: Wagen.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcrème?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: .nl. Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie. .nl.

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
3: 3:10, deel 2 van werk en uitvoering voor de maandagochtend. Begint het uiteraard met de meldingen vanuit Den Haag. Als het gaat om het verkeer wat langzaam rijdt, stilstaat. En er zijn ongetwijfeld ook flitsers. We kunnen dat vragen aan Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, er staat een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer, een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. En flitsers, inderdaad, ze zijn er ook weer op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij hectometerpaal 95,0. A10 Koenplein-Watergraafsmeer 4,3. A16 Breda-Rotterdam 49,2.
3: Het is toch jammer dat die nooit op vakantie zijn, hè, Erwin?
4: Ach ja.
3: Moeten we hun werk ook doen, toch?
4: Ik heb er eigenlijk geen mening over. Het is gewoon... Het is een flits. Het is ook weer
3: En het iets. Is er voorbij, ja. Ja.
4: Het is een content.
3: Ja. Bij deze, dankjewel en tot over een uurtje, Erwin.
4: Hoi.
3: Hoi.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Zometeen hebben we een van de grootste hits van Marco Borsato voor je. Die ga je zo meteen horen na Sander Kwarten. Want die hoor je nu met Tapster van Tijuana.
5: Is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

Het is echt al een hele tijd geleden, maar het was wel in dezelfde periode, 1994 in de zomer, dat deze plaat wekenlang op de hoogste positie van de Nederlandse hitlijsten stond. Volgens mij stond hij in totaal iets meer dan 52 weken in de hitlijsten. Dus dan heb je wel een hit te pakken. Marco Borsato en Dromen zijn bedrog. 10 augustus, dat was 1994, toen was ik als klein jochie. Getuige van dat de Veronica Zomertruc toen de tijd in mijn woonplaats Workum was. En er gingen geruchten dat Marco Borsato zou komen. Dus ja, het was hoog gespannen. Alleen op het moment dat het zover was, was hij er niet. Ja, die truc wel, maar Marco was er niet. Maar voor de rest heel veel andere leuke artiesten, joh. Dromen zijn bedrog, terug naar de zomer van 1994. Binnenkort ontvangen wij Spang hier bij ons in de studio. En dat zal niet deze week, maar volgende week zijn. En dan komt hij vertellen onder andere over de liedjes die hij de afgelopen periode heeft gemaakt. Fout, fout, fout. Natuurlijk, de nieuwe single Femme Fatale heeft hij succes mee gehad. En ook met deze single. Het zijn even 3 hits op rij. Kom die volgende week alles over vertellen. Part-time verliefd, hoor je nu. Zomaar.

van mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: je op de radio. Lekker meezingbaar en zo herkenbaar. André Hazes en De Vlieger.
1: De 3:30.
0: We zijn op zoek naar 3 liedjes die zo meteen gedraaid kunnen worden. Als jij er eentje weet, stuur hem dan even in. Even de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En met een beetje geluk kunnen we over een, 12, 13 minuten starten met de 3:30. En zit die van jou vandaag gewoon tussen. Via de app, gemakkelijk aan te vragen, in te spreken. Of even een tekstberichtje. De naam van de artiest en het bijbehorende liedje. Ga.

letters. Want het waren duizenden mensen die naar Volendam zijn gekomen om het 30-jarig jubileum van Jan Smit te vieren. Vrijdagavond, zaterdagavond en gistermiddag werd dat gevierd. 30 jaar Jan Smit, een feest der herkenning met alle grote hits. En dan is het vaak zo'n momentje van, oh ja, oh ja, oh ja. En ja, als je ze dan een keer hoort, je zag het publiek ook luidkeels meezingen. Een feest der herkenning, dus de felicitaties zijn wel op zijn plek. Afgelopen vrijdag wezen kijken en het was echt waanzinnig. Vanaf de eerste tot de laatste minuut. 30 jaar Jan Smit. En deze deed hij ook, zolang je bij me bent. Wij gaan op weg naar de 3:30 en doen dat met George Baker.

0: MHG. Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: We gaan op zoek naar pellets.
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Hey, waar was jij?

0: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: tijd aan. De 3 na 10:30.
1: Het is er weer tijd voor, we mogen ze weer op verzoek gaan draaien. Altijd een mooi momentje, want dan weet je meteen weer even wat er leeft onder het publiek. Wat voor dag is het, wat voor liedjes komen er voorbij. En ja, het zijn er weer tientallen geweest die wij mochten ontvangen, dus dank daarvoor. Laten we beginnen met allereerst om de 3 te laten starten. En dat gaat Trudy doen uit Ochten. En die schrijft voor de 3:30 zou ik heel graag Henk Benaar willen horen met Hou me nog een keertje vast. Gisteren hebben we hem in de live-uitvoering gehoord tijdens de zomertour in Rode waar Henk was. En daar werd hij luidkeels meegezongen. Ik hoop dat dat nu weer gebeurt vanaf de werkvloer of gewoon lekker thuis of vanaf de vakantie. Gewoon meezingen. Dat is het sfeertje bij Radio NL. Hier is Henk Benaar.
0: De 3 na 10:30. Nummer 1.

0: De 3 na 11:30.
1: Uiteindelijk een goede morgen. Even de 3 na 11:30. Zou ik graag het liedje van Marianneke van Drukwerk willen horen. Speciaal voor mijn eigen Marianneke. En ook voor onze Harry Slinger die vandaag 77 kaarsjes uitblaast. Bedankt, de groeten en Harry proficiat jongen. Houdoe.
0: Nummer

0: Die deze aanvroeg op de verjaardag van inderdaad Harry Slinger. We hebben het vanochtend meerdere malen genoemd. Sowieso bij Alfred al in de ochtendshow. En ook ten tijde van het Muziekhotel. 77 kaarsjes, wat Jan terecht zegt. Voor Harry Slinger van Drukwerk en Marianneke.
1: De 3 na 10:30.
0: Daarmee blijft er nog één over. En dat is het verzoekje wat we gaan draaien. Op verzoek van Tijn Merks uit Warnsveld. En die schrijft: voor de 3:30 zou ik heel graag Jannes willen horen. Met adio, amore, adio. En dat kunnen we voor je regelen. Als laatste. In de 3:30.
1: Nummer 3.

Ja, gewoon dansen, drankje erbij, mensen die helemaal blij zijn. En dan zit je helemaal te genieten van de nieuwe van Django Wachter. Bachata Bailando is deze week de Hollandse nieuwe op Radio NL. We gaan op weg naar het nieuws van 11 uur voor deel 3. Voor straks werk en uitvoering. En dit is de nieuwe

0: want je bent. En je blijft. Mijn allesie. Adverteren op de radio.nl.
1: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
2: Ja. Dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: anders grijp je mis.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Griekenland is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Die woedt ten zuidoosten van de hoofdstad Athene en de harde wind wakkert de vlammen aan. Het dorp in de buurt is ontruimd. De brandweer is er met 40 wagens, 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. Bij de vorige bosbrand bij Athene vielen 2 doden door een helikopterongeluk. Oekraïne heeft met honderden drones een Russische stad op zo'n 1000 kilometer van de grens aangevallen. Zeker 12 mensen kwamen om, een kleine 40 raakten gewond. Bij de aanval is volgens Moskou een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Rusland viel eerder de Oekraïnse regio Kharkiv aan en daarbij vielen 5 doden. Je moet geen haast hebben als je een bestelling doet bij de webshop van de Bijenkorf. Wie nu iets bestelt, krijgt de boel pas over een week of 3 in huis. Dat komt door de hack bij het bedrijf dat de pakketjes voor de Bijenkorf verstuurt. Dat zorgt voor vertraging. Het gehackte bedrijf werkt ook voor bol.com en de brillenzaak Ace & Tate. En Harry Potter fans hebben hun zin gekregen. Een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk komt op een andere plek te liggen. Oorspronkelijk zou die door een strand in Wales lopen, waarin de boeken en films huiself Dobby stierf en waar fans een gedenkplek hebben ingericht. Het elektriciteitsbedrijf heeft de route van de kabel aangepast. En dan het weer van Weer Online. Veel zon, maar in het noorden is nog wat bewolking. Vanmiddag overal zonnig en maximaal van 21 tot 23 graden in het westen en 24 tot lokaal 29 in het zuiden. Komende nacht fris. En dat was het ANP-nieuws.

0: Centrum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
5: Bla bla bla bla.
4: Welke mogelijkheden zijn er?
5: Bla bla bla bla.
6: Wilt u niet al dat geblablabla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Tintweg Raamdecoratie Groningen.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Bart isoleert met de isolatieshop. Ja. De aannemer, de energiecoach. Hi. Echt heel Nederland isoleert met de isolatieshop. Met de grootste voorraad en snelste levering van, ook heel Nederland. Doe het zelf, hoor.
9: Oh, fuck, man.
8: Isoleren doe je met isolatieshop.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
15: Het is bijna 4:11, deel 3 alweer van Werk en Uitvoering. De finale van deze ochtend op weg naar de lunch. Misschien wel weer de eerste lunch na de vakantie met de collega's even een bammetje eten. Het kan allemaal. Wij willen graag weten of het stilstaat, langzaam rijdt of dat het filevrij is. We gaan het vragen aan Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
16: Goedemorgen, ja, lunch aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. 3 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Een kwartier vertraging door de controles. Op de A12 richting Arnhem 10 minuten vertraging tussen afrit Beek en Duiven door het mooie weer eigenlijk. En Duitsers die daarvan houden. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat door bergingswerkzaamheden 5 kilometer file tussen afrit Leerdam en knooppunt Gorkum. 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Dan de flitsers A1 Hengelo-Apeldoorn. Hectometerpaal 55,0. Op de A10 Koenplein Watergraafsmeer 4,3. En de A16 Belgische grens Breda 72,0.
15: Dankjewel voor dit moment, Erwin. En dan spreken we elkaar de volgende ronde weer.
16: Ja, hoi.
15: Hoi, hoi.
17: Hoi. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Gisteren hoorde je dit liedje in de live-uitvoering. En nu doen we hem gewoon vanuit de studio. Wesley Bronckhorst en Tutti Colori.
17: Dit is de muziek

Gisteren bij de Radio NL Zomertour, toen noemden we twee namen. En dat waren, of tenminste, ja, René Karst werd genoemd, omdat hij heel vaak bij ons op de Zomertour stond. We hebben toen wel jaren gehad dat we 12, 13 van die shows in een jaar deden. En dan was hij er 8 of 9 keer bij. En dat geldt ook voor deze man, Bouke. Je zit in mijn hoofd. In die eerste jaren, het waren tropenjaren inderdaad. Overal ging je naartoe met de tour en de mannen waren er altijd bij. Gezellig. Ja, prachtig mooi. Mooie herinneringen. Ook aan deze plaat. Je zit in mijn hoofd. Terug naar het heden. En dat doen we met Sieneke. Ik doe wat ik wil nu op Radio NL. De een.

Dit is zo'n liedje waar je de radio harder voor zet. Want ja, dit is gewoon goed gedaan toen de tijd. Begin jaren 80 door Bloem. En vooral jong blijven. Dat willen we natuurlijk allemaal. Geestelijk zullen we dat ook wel. Maar lichamelijk valt het dan nog wel eens tegen. Je merkt het heel gauw bij een avondje stappen. Of dat je gewoon een drukke dag hebt gehad. En het lichaam zegt van nou maar even de rem erop. En dan is het herstel altijd wat langer. Vroeger deed je daar een paar uurtjes over. En dan was het boem. Opa vertelt. Nee hoor, dat valt reuze mee. Ik blijf jong. Hou het daar maar op. Wie er ook altijd jong blijven, dat zijn de drieërs. Ja. Maar inmiddels bestaan ze wel 20 jaar. En dat gaan ze vieren op 9 oktober in de AFAS in Amsterdam. Daar wordt het 20 jaar drieërs feest gevierd. En deze zullen ze toch wel doen. De allernieuwste kwam afgelopen vrijdag uit. Je zit in mijn hoofd.

Al in het land kom je er tegen op feesten en partijen. En het is de ene succesvolle single na de andere succesvolle single. Dus dat gaat erg goed met haar. Dit was er eentje van 2 jaar geleden. Misschien wel de grootste tot nu toe. Kleine Vogel. We hebben zometeen het uitgebreide weerbericht voor je. Dat hoor je binnen nu in een paar minuutjes na Bezeden. The Alt Callahan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook

0: MHG.
1: Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8.
0: MHG.
1: Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten.
2: Kijk op metaalhandelgroningen.nl.
1: Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
3: Radio NL. Weerbericht.
4: 11:30. Ik kijk even naar de weerkaarten. Ja, de verschillen die zijn best groot te noemen, want over het noorden trekken wolkenvelden en daar kan af en toe een spat regen uitvallen. Elders zijn er flinke zonnige perioden en vanmiddag ontstaan er vrij veel stapelwolken door het hele land. Temperatuur schommelt vandaag tussen de 20 graden aan de noordkust tot lokaal 29 graden in Limburg. Vanavond

Vannacht is het wisselend bewolkt. Minima die komen dan te liggen rond de 7 graden. En morgen is het vrij zonnig. Weer met temperaturen die uitkomen tussen de 20 en de 26 graden. En op dat moment waait er een zwakke tot matige noordenwind. We hebben stiekem ook even naar voren gekeken wat de voorspellingen zijn. Dan hebben we woensdag te maken met een graadje of 28. Donderdag dan kan de 33 graden gehaald worden. Vrijdag belooft ook een warme dag te worden met ongeveer 22 graden. Of 32 graden, excuus. 10 erbij op. En zaterdag wordt het zo'n 27 graden. En dan een beetje bewolking en wat zon. Dus wat dat betreft weer een zomerse week in het vooruitzicht. En er horen ook zomerse klanken bij. Want deze van Rutger van Barneveld kwam vrijdag online.

Het waren er drie op rij in werk en uitvoering. Je hoorde als eerste niemand minder dan Rutger van Barneveld, die er gisteren bij was. Natuurlijk de nummer 1 uit de Radio NL Top 30 met Zoele Zomernachten. Maar hij heeft een belofte gedaan. Een oud liedje wat viral ging over social media moest opnieuw ingezongen worden. Dat heeft hij ook gedaan. En sinds afgelopen vrijdag staat hij online op Spotify. Zomer, Zon en Strand, de 2.0 versie. We bleven in de zomerse sferen met de Dutch Boys op de trekker naar de Costa del Sol. En de man die je zojuist hoorde, je had hem al lang herkend. Arno Sloot en Helderblauw hier in werk en uitvoering. Zullen we er nog zo'n klassiekertje tegenaan gooien? Gewoon even meezingen. Maandagochtend voor het sfeertje. 4 zomers lang, komt-ie.

Een erg mooi liedje van Frank en Mirella, Kop of Munt. En als je ze dan tegenkomt in het land, deze staat stevast op het repertoire. En het is een feest der herkenning. Terug in de tijd, jaren 80, met Frank en Mirella. Over tijd gesproken, ik schrok er zelf ook van. Ja, ik heb dan wel zo'n jingletje hier klaarstaan van de ochtend. Vliegt voorbij, maar het is ook echt zo. De bijna 10 voor 12, dat betekent dat we af gaan ronden voor wat betreft werk en uitvoering. Zometeen is het tijd voor heel veel verzoekjes. En mocht je suggesties hebben, pak de app er alvast even bij. Want zometeen na 12 uur, 3 uur lang verzoekjes op de radio. In op volle kracht met Hessel Wijkstra. Maak er een mooie maandag van. Hebben wij zometeen Femke Hengeveld nog voor je met feestje. En dit is de Edwin Evers Band. En ik.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Heb

0: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
1: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
0: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
2: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4000.

0: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
1: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Europese voetbalbond UEFA plus de bonden van Azië en Amerika hebben in een open brief felle kritiek geleverd op FIFA-baas Infantino. En dan vooral op zijn solo-actie om het WK gedeeltelijk te verkopen. Achteraf deed de FIFA dat als een soort communicatiefout af, maar volgens de bonden was het hele plan sowieso al een miskleun. Het vliegverkeer naar de luchthaven van Catania op Sicilië ligt stil na een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna. Door vulkanische as in de lucht kunnen piloten slecht navigeren. De problemen duren zeker nog tot vanmiddag 5 uur. Zaterdag barstte de Etna ook al uit en ook toen was er hinder. Bij de Griekse hoofdstad Athene is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Deze keer woedt die aan de zuidoostkant van de stad. Een dorp daar is uit voorzorg ontruimd, want door de harde wind rukken de vlammen snel op. De vorige brand was aan de noordwestkant van Athene. Door een botsing van plushelies in de lucht vielen toen 2 doden. Automobilisten ergeren zich het meest aan bumperklevers. Daarna komen mensen die niet handsfree zitten te bellen of te appen. Een vergelijkingssite heeft dat uitgezocht. Het hangt er wel vanaf waar je woont, want in de grote steden zorgen fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden voor de grootste irritatie. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het vanuit het westen overal zonnig en het blijft droog. Bij 21 graden in het westen tot hier en daar 29 in het zuidoosten. Na een frisse nacht is het morgen opnieuw zomers. En dat was het ANP-nieuws.
2: Rainbow Events voor openings.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: .nl. Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie. .nl.
3: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
4: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
10: Ja, goedemiddag. Het is alweer 12 uur geweest. Het vliegt alweer zo'n dag. En ik heb hier even de verkeersinformatie voor je. Net daar binnengekomen van de ANWB. Even wat files te melden. Op de volgende wegen, daar staan ze. Op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens. 3 kilometer, 12 minuten. En op de weg van Den Oever naar Heerenveen, tussen Breesanddijk en de Kornmoer de Santa, 5 kilometer, afsluitdijk. 16 minuten vertraging staat erbij. Nou, dan nog eentje op de weg van Arnhem naar Apeldoorn, tussen Waterberg en Hoenderlo. 3 kilometer door veiligheidsmaatregelen. Dat zal zo zijn. En op de A76 Geleen naar Aken tussen Koenderberg en de Duitse grens, daar staat 3 kilometer door een politiecontrolepost. Nou, en dan nog wat flitsers, die heb ik hier ook. Daarvoor moet ik even naar een ander scherm, zie ik hier. Als volgt. Op de A1 staan ze te controleren tussen Hengelo en Deventer-Oost. Hectometerpaal 106,6. En op de A2 tussen de Belgische grens en Maastricht, bij IJsden, het puntje van Nederland, 269,0. Ook op de A6 staat men te controleren tussen Lelystad en Muiden, bij de afrit Lelystad Airport. Daar even oppassen bij hectometerpaal 62,3. En we hebben er eentje gemeld gekregen op de A12... tussen Arnhem richting Utrecht bij Maarn naar Driebergen. Daar staan ze bij 74,9. Nog meer op de A28, Zwolle Amersfoort bij Elspeet. Daar vind je ook zo'n apparaat, 59,6. En in de Friese op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen, tussen Grauw en Akrum bij 61,7. En dan nog op de A50 eentje op de weg van Apeldoorn naar Zwolle, Apeldoorn Noord bij Vaassen. Ook daar staat er een te koekeloeren, 213,1. Nou, dan de laatste, de A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Maasbracht en Linnen. Daar staat de mobiele flitser bij hectometerpaal 10,9. Nou, en tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ja, we gaan het weer doen, hè, op verzoek. En de vraag is, wat kunnen ze even serveren voor jullie muzikaal gezien? Goedemiddag.
11: Dit is de muziek van

je hoort het, het meisje is behoorlijk stellig. Als ik jou niet krijg. Zinnen gezet op één persoon. Als ik jou niet krijg. Wie dat dan is, ja, dat laten we even midden. Ik weet niet wie ze bedoelt. Maar wie is het eigenlijk, hè? Deze mevrouw die dat zong. Laura Heijgen. Nou, ik heb het even uitgezocht. Zij komt op de voorgrond, want ze speelt altijd op de achtergrond. Ze was namelijk altijd actrice en danseres in de commercials en videoclips van onder andere Jan Smit, Amar, Marco Schuitmaker en Frans Bauer. En ook speelde zij een rol als Elsa in de productie van Frozen Sprookjeswonder. En dat deed ze op het podium in Tivoli Vredenburg, dus ja. En nu gaat ze helemaal los, hè, met een eigen liedje. 23 jaar is ze en ze komt uit IJsselstein. Het is misschien leuk om even te weten. Nou, bijzonder goedemiddag allemaal. Het is apart weer, hè, buiten. Het regent, het is warm, het is drukkend. Het is heel apart. En gisteren natuurlijk een hele mooie dag gehad in Rode. Langs deze weg al die mensen even bedanken die de moeite namen om daar te komen. En daar een feestje met ons gevierd te hebben, dus bij deze. Natuurlijk ook de fantastische organisatie die ons daar altijd verwelkomt. Top. Goed, verzoekplaten. Hoe werkt dat? Nou, gewoon even de app downloaden van Radio NL. Kun je gelijk ook de videoclips meekijken. Al die liedjes worden clips bij getoond. Kun je mooi meekijken. Altijd leuk, hè? Hoef je niet steeds naar ons te zitten koekeloeren. En ja, ook verzoekjes kunnen daar langs gedeponeerd worden. Langs die app. En de vraag is vandaag ook weer. Wat zou je graag willen horen? Waarom, voor wie en wat? Hè? Voorbeeld van Jeroen bijvoorbeeld uit Coevorde. Heeft een mooie reden om voor zijn moeder een heel zwaar liedje aan te vragen. Eentje van Dick van Altena. Die arm om mijn schouder. Mijn mama heeft het een beetje moeilijk. Ze heet Grietje uit de Rapel. En als je dat liedje even zou willen draaien, zou fantastisch zijn. Ga ik doen, maar ik ga eerst even naar André Hazes junior met zijn Leef. Een vraag.

0: Hazes en Leef. En dan zie je gewoon die Jeff Alberts in beeld lopen, hè, in die clip. Van goede tijden, slechte tijden, van vroeger, hè, die Jeff. Weet je hoe die vent het echt iets met... Maar goed, dat is wel leuk. Ja, vind ik wel. Wat ook leuk is, is dat dat liedje wat net aangevraagd is een heel zwaar liedje, zei ik net. Dat klopt ook wel, want ik heb hem op mijn lijstje gezet. Ik weet niet of jij een lijstje gemaakt hebt, maar soms kan het zomaar over zijn op een dag. Hè? Dat je er gewoon niet meer bent. Dat je nabestaanden niet weten wat ze moeten hè, als je wordt weggedragen. En, wacht even, begint iemand te zingen, dat moet helemaal niet. Als je wordt weggedragen, zeg maar, dan weten ze misschien je wensen niet. Nou, dat liedje wat ik nu ga draaien, die arm om mijn schouder, die heb ik op een lijstje gezet. Dus als ik ooit ga, dan bij deze ook. Ik roep het iedere keer weer op de radio. Dan moet deze gestart worden, zal die mensen plak cake krijgen en zo. Gek, hè? Denk je er wel eens over na of niet? Waarom eigenlijk zul je dat aanvragen? Nou, het is van mijn grote held Dick van Altena. Dat is sowieso al bijzonder, want die man is ridder in de orde van de Oranje Nassau. De leadzanger van de Major Dundee Band. Hij heeft een carrière heel veel liedjes gemaakt. Is broodschrijver, zoals ze dat noemen. Dus hij verdient zijn brood met dat schrijven. En ook heel veel optredens doet hij op zijn country manier. En als deze man in Amerika had gewoond, was hij net zo groot geweest als George Strait. Ik noem maar even een naam. Hè? Ik weet niet of je die kent, maar die van Amarillo by Morning, die. Maar goed, dat allemaal terzijde. Waarom dit liedje zo mooi is? Ja, het is de mineur, het is een mooi boodschap. En luister zelf, dit is heel bijzonder. Dit is een beetje macabre van de Efteling, alleen dan. Een heel mooi nummer gestoken. En nog een bijkomstigheid. Ron Lieberton, helaas niet meer onder ons, heeft het geproduceerd voor Dick van Altena, samen met hem. Die arm om mijn schouder.
1: In de soms eenzame uren denk ik aan je lach.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Hallo.

0: wielen onder die huizen. Ze zouden zo uit kunnen rijden als ze moeten. Ja, goed, de fundering moet er dan even weg. Maar het kan in principe wel. Volgens mij het huis van Frans Bauer ook. Volgens mij zitten daar ook wielen onder. Maar dat weet ik niet zeker, hè? Noem maar wat hier. Jamie de Ridder uit Den Haag, zij of hij, ik kan het niet goed beoordelen. Volgens mij een zij, maar ik weet het niet, hè. Want ja, je kunt, kan ook een hut zijn natuurlijk tegenwoordig. Maar hij of zij of hut heeft een mooi bericht ingesproken. Heel enthousiast, aan het werk op een vakantiepark. Dat is natuurlijk sowieso al leuk. En in de auto wil hij of zij of hut even vermaakt worden. Even proberen of ik dat er zo in krijg. Kom er eens in, Jamie.
1: Ik zou graag, als jij je kon voelen, van Django Wagner willen horen. Ik zit nu in de auto. Ik moet nog 2,5 uur rijden naar een vakantiepark waar ik 2 weken mag gaan werken om alle kids te vermaken. Ah. En ik wil eigenlijk ook een feestje bouwen in de auto. En met dit liedje kom ik echt in de zomerse sferen. Dus ik wil deze heel graag horen. Ja,
0: dit is een zij. Dit is een zij. Dat is duidelijk.
2: Is tijd voor

bedenk je voor. Rousseau. En de Mathoukamer. Ik zit even te kijken in het verleden op deze dag of er nog iets leuks gebeurd is. En inderdaad, in 1897, daarvoor moeten we heel ver terug, is hij geboren. De aspirine. Op 10 augustus wordt traditioneel moment geplaatst waarop chemicus Felix Hoffmann, en wie kent hem niet, acetylsalicylzuur. Wat? Acetylsalicylzuur vervaardigde. Dat is eigenlijk de stof die uiteindelijk als aspirine wereldberoemd werd. Nou, iedereen heeft het in de la liggen, iedereen gebruikt het ook. He, dat, ja, even terugkijken waar, toch? Nou, verder zijn er nog wat, even kijken, wat jarigen vandaag ook. We zien Antonio Banderas, hè, Zorro. De man, de lookalike van Willem Bart, of andersom. Jim Bakkum is jarig vandaag. En ja, ook gefeliciteerd dus bij deze. Ja, aspirine, daar kan maar één liedje bij natuurlijk. Dus, dat kan toch niet altijd. Als ik aspirine ziek staan, dan moet ik hoofdpijn intoetsen. Dan kom je uit bij Hanny. Hanny, je weet wel, met vanavond.

0: Claudia uit Zeggen. Die wil het heel graag horen, deze van de Gebroeders Co. Proud to be found. Toch nog even aangehaald bij Jamie. Maar ja, je weet niet hoe mensen erin staan. Hè? Je weet niet hoe ze het beleven. Hè, voor hetzelfde geld heb ik iemand zwaar beledigd. Dat zou toch kunnen? Dus Jamie nog even gevraagd op de app van je bent niet boos, toch? En dit is wat ze zei.
1: Nee, natuurlijk niet. Mijn stem is ook wel een beetje weg, dus ik snap wel dat het eerst een beetje gekker klonk. Maar nee, ik ben inderdaad gewoon een vrouw. Dat was een meid van 23. Maar ik ben er helemaal blij dat je het liedje gedraaid hebt, hoor. Dus nee, no hard feelings. Blijf gewoon naar Radio NL luisteren.
0: Nou, dat is toch lief.
1: En als je het nou echt goed wil maken, is het liedje van Sean West altijd goed.
0: Oh. Nou, dat komt wel goed, hè, met die animatie voor de kinderen. Dat is een vrolijke snuiter, of weet dat, een vrolijke noot. Die Jamie de Ridder uit Den Haag komt zo. Goed, dan een verzoekje voor Ans Peppelman uit Westendorp. Dus niet Westendorp, maar Westendorp. Maar daar zal ik wel heel graag een nummer aanvragen. Waar is toch mijn caravan voor alle campinggasten van camping Reugenbrink? We hadden een keigezellige middag met bier, borrel en bites. Groeten van Ans en Arnold. Ja, ik heb even de oude doos moeten openen, want dat is natuurlijk een oud liedje van Herman Bekien, hè, de man uit Utrecht, met die zaklantaarn over de camping om zijn caravan te zoeken in beschonken toestand. Maar af en toe is het liedje gewoon leuk, omdat het ook wel past in de sfeer en in de tijd natuurlijk. Hè. Dat is vakantietijd, hè. Dit moet je anders niet draaien, dan is er niks aan.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl, jouw klus onder tools.
1: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
2: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
1: Kijk op ProStop.nl.
3: Vietenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vietenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
4: Zoek jij een leuke baan? Met passie als monteur voor raamdecoratie, zonwering en diverse montageklussen en een loon volgens cao en persoonlijke toeslag? Dan zoekt Kok Wonen en Slapen jou. Ben jij precies en zelfstandig en hou je van een uitdaging? Mail dan je cv en motivatie naar info@kokwoonspecialist.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de World Pride erop zit, heeft meldpunt Rita meer dan 500 meldingen binnen van discriminatie. En de teller staat nog niet stil, zeggen de initiatiefnemers. Die hebben het over een verdrietig succes. Veel LHBTI'ers voelen zich onveilig in het openbaar. Daar moeten we mee aan de slag, zeggen ze. De Europese voetbalbond UEFA en de bonden van Azië en Amerika komen met ongezouten kritiek op FIFA-baas Infantino. Die zorgde voor opschudding met zijn plan om het WK veel commerciëler te maken. Machtsvertoon, zeggen de bonden. Ze nemen het de FIFA kwalijk dat hij eigenlijk niet erkent dat Infantino's plan niet deugde. De brancheclub van de glastuinbouwers hoopt dat de telers in het Westland en omgeving eind van de week extra water kunnen krijgen. Door de droogte mogen ze geen water uit sloten halen en dat zorgt voor uitgedroogde gewassen. Er wordt nu gekeken of de telers gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken of zeewater waar zout uit is gehaald. En ook bij het Koninklijk Huis is het nieuws binnengekomen dat Demi Vollering de Tour de France voor vrouwen heeft gewonnen. Op de socials krijgt ze de felicitaties van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze is de eerste wielrenster die de gele trui voor de tweede keer mee naar huis mag nemen. Vollering won de Tour ook al 3 jaar geleden. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Ja, hallo? Ik heb altijd de zon op het raam en wil dat afschermen. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk?
2: Bla bla bla bla.
1: Welke mogelijkheden zijn er?
2: Bla bla bla bla.
3: Wilt u niet al dat geblablabla, bla bla, maar een goede oplossing voor uw raamdecoratie? Timpweg Raamdecoratie Groningen.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
6: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan weer wat files inderdaad te melden. Op de volgende punten stoppassen. Op de A2 tussen Den Bosch en Maarsen, er is een ongeval gebeurd en daardoor 15 minuten vertraging. 4 kilometer staat erbij. En tussen Deil en Kerkdriel op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, 35 minuten, daar 10 kilometer. En op de A7 tussen Den Oever en Zurich, de afsluitdijk daar, defect voertuig, 16 minuten, 3 kilometer. En op de A50 Oost naar Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen, daar staat ook een lange rij van 27 minuten. 9 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Nou, dan nog even wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A1 staan ze bij Amersfoort vanmiddag bij 40.1. En tussen Deventer en Apeldoorn langs de A1 staan ze ook bij 95.0. En dat doen ze ook op positie 106.6 op diezelfde A1 bij Deventer. Oppas op de A2 ook bij Maarhezen tussen Eindhoven en Weert bij 180.1. En op de A6 een melding vanaf Lelystad-Muidenberg bij 32.3. Sorry, bij 62.3. Dan op de A12. Daar vind je ze ook bij Maarsbergen tussen Maren en Utrecht 77.7. En ook bij Weesup tussen Zwolle en Amersfoort. De A28 betreft dat, hectometerpaal 80.0. En nog eentje bij Wassenaar op de A44. Wassenaar naar Nieuw-Vennep bij 20.4. En de laatste die vinden we in Waalwijk tussen Breda en Den Bosch bij 116.8 langs de A59. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Hessel Wijkstra! Ja, er komt een typisch Radio NL liedje aan. Eentje van Joost met Lieve Lina.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Yes, dat was hem, Wesley Klein. En het hart van Amsterdam. Ik heb even een belletje met Bas. Bas Koenis uit Bergen, Noord-Holland. Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Doe even een situatie schets. Wat ben je aan het doen?
1: Ik rij op de trekker en langs de NAI geen van Schorl. Dus heel voorbij Schorl.
0: Ja. Hé hey Bas, ik heb rare berichten van jou ontvangen.
1: Rare berichten, wat het best mee.
0: Hey, jullie zijn in Giethoorn geweest, jullie hebben daar de boel geterroriseerd. Hè? Jullie hebben daar met het bootje al die Chinezen en Japanners lopen enteren. Wat is dat?
1: Ja, we zijn gisteren vierden we een verjaardag van een maatje van ons.
0: Ja.
1: En die vonden het wel gezellig om met een koppeltje naar Giethoorn te gaan.
0: Ja.
1: Oh, dat klonk voor ons wel eens een goed plan, dus de koelbox en mij in. Mooi een beetje Japanners aanvaren in Giethoorn.
0: drie coolboxen mee, lees ik hier?
1: Ja, drie coolboxjes, dus we hadden niks tekort in ieder geval.
0: Dat is de borrelboot.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hey, maar is even serieus, is dat nog wat doorkomen aan door die slootjes daar, of niet?
1: Nou ja, het is wel smal en ik ken eventueel met twee bootjes naast elkaar. Maar ja, als er een paar over het was gaan, dan wordt het toch wel krap. Krap even met elkaar daar ook.
0: De meesten kunnen niet varen, hè? Of wel?
1: Nee, niet bepaald, nee. De vaarbewijzen worden daar niet uitgedeeld. Nee.
0: Ja, ik zie die filmpjes wel eens. Ik denk van, oké. Nou, leuk maar. Maar jullie hebben wel gelachen, begrijp ik.
1: Ja, onwijs gelachen. Tegen sommige bootjes expres omdrukken. Dus ja, dan is wel gauw gezellig, hoor.
0: Dat kan toch niet. Is er geen waterpolitie daar dan?
1: Nou ja, die hebben wij niet gezien in ieder geval. Dus ik denk het niet.
0: Hey, en dan heb je gewoon zo'n elektrische motortje erachter.
1: Ja, het zijn allemaal elektrische bootjes daar. Ja. En dan, die kun je voor een leuk bedrag kun je dat huren. En dan voor een paar uurtjes. Gezellig met elkaar.
0: Een soort botsautootje op het water.
1: Ja, zo moet je daar wel mee zien, ja.
0: Hey, en nou, bij je aanvraag vraag je om de warme bakker. Hoe komt dat zo? Hoe kom je daarbij?
1: Nou ja, tegen gisteren was het nogal even gezellig geworden. Dan hadden we nog een barbecue.
0: Ja.
1: En dat liep even uit. En dus ja, dan moeten we even snel muziekje erbij. En dan kunnen we hem gezellig mee blaren.
0: Dus, ja, precies. Dat was dit het meest gekozen nummer, zeg maar.
1: Ja, precies, precies. Ja.
0: Nou, dan gaan we dat even herhalen. Bedankt voor je verhaal, man. En wat ben je op dat weiland aan het doen nu dan?
1: Wat zei je?
0: Wat ben je op dat land aan het doen dan, met die trekker?
1: Nou, we zijn grond aan het verrijden. Oh, zullen we zeggen, vanaf het centrum Schorl naar het weiland toe wat opgehoogd wordt.
0: Ah, kijk eens. Nou, zet hem op. Hou ons lekker aan. Ik ga die warme bakken erin knallen van Rien Salet, hè?
1: Super, dankjewel. Okay,

0: Zo heet hij. Ik mis je. Nou, Betters uit Apeldoorn doet even een bericht inspreken. Betters, kom er eens in, kerel. Wat kunnen we voor jou doen?
1: Goedemiddag, Wessel. Hier Betters. Ik ga eens een keer dat nieuwe plaatje draaien van de Buffoids. Met een trek naar Costa del Sol, tingelingeling. Dank je.
0: Yo. Met de trekken naar Costa del Sol. Dat is wel een verhaal. Als je... Ze wonen daar in Oude Pekela, denk ik, hè? Tenminste, dat bezingen ze altijd, toch? Die Dutch Boys. Ik heb het even uitgerekend. Als je met dat is 2500 kilometer. Hè, met de trekker kun je bovendien niet over de normale autoroute. Dus je moet echt binnendoor over de nationale en zo. Heel gezellig. Maar als ik dat bereken hier, 35 kilometer per uur... dan ben je zo 69 uur puur rijden onderweg. Nou, laten we zeggen 8 uur per dag. Hè? Beetje eten, beetje drinken. Wat tussenstopjes. Nou, dan ben je 8,5 dag mee bezig. Dus 8,5 dag naar de Costa del Sol. Dat kan natuurlijk, hè. Nog wel. Dus goede reis, zou ik zeggen. En dat liedje, ja, je zou denken... dat is gewoon een op één kopie van Zangeres zonder naam... met Het was aan de Costa del Sol en Tingelingeling. Maar dat is dus niet zo. Hij is iets anders. Op de trekker naar de Costa del Sol. De nieuwe van de Dutch Boys.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
2: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld. Ook 1 plus 1 gratis.

0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen op particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Ja, en voor het weerbericht kunnen we maar één ding doen natuurlijk. Dat is gewoon schakelen naar Purmerend. Want daar zit hij, onze eigen deskundige, onze weerman Jan Visser. Jan, goedemiddag. Ben je daar?
3: Ja, ik hang.
2: Je hangt ook. Ja. Nou, dat moet eigenlijk niet. Jan, ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
3: Ja.
2: wat gaat het weer ons brengen, Jan?
3: Nou ja, het is vandaag even wat minder warm. Hè. Gisteren hadden we dus in een groot deel van het land alweer tropische temperaturen. Maar dat is vandaag niet aan de orde. Alleen in het zuidoosten van het land, daar is het nu zo'n 28 graden. Ja. En dan denk je specifiek aan Limburg. Het is een beetje het Frankrijk van Nederland, zo langzamerhand. Ja. En daar kan nog een ietsje bij komen. Maar in de rest van het land is een koufront gepasseerd al. En dat zien we ook terug in de temperatuur. Dus bijvoorbeeld in de Bilt 24 graden. Op de Wadden is het 20 tot 21 graden. En dat blijft de komende uren zo. Eeldemeld 19 graden. Want er zijn ook wat buitjes actief in het noorden. Dat heeft allemaal niet zo heel veel te betekenen. Minder dan een millimeter als er al wat valt. Dus, maar goed, later verdwijnen die buitjes weer. En dan wordt het overal weer vrij zonnig. Maar de komende uren is het dus nog wat bewolkt. De warmte zit in het zuidoosten. De rest van het land is wat afkoelen. En de wind is matig en aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig uit het noordwesten. Nou, morgen. Dan is er in de ochtend voornamelijk in het noorden wat meer bewolking. Elders schijnt de zon. Dankzij nieuwe hoge druk boven de Noordzee. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt tussen 20 graden op de Wadden en 26 in het zuiden van het land. Dus een aangename dag.
2: Ja.
3: Woensdag echter, dan trekt het hoge drukgebied naar de Oostzee. En wordt de stroming wat meer continentaal, dus vanuit het oosten. En dan warmt de atmosfeer opnieuw sterk op. Het is wel zo dat een groot deel van het land nog beneden 30 graden blijft. Maar donderdag en vrijdag is dat echter niet het geval. Dan is het ronduit heet. Met opnieuw in het zuidoostelijk deel van het land temperaturen rond 35 graden.
2: Jeetje.
3: En dan het weekend. Ja, zaterdag nog wel warm. Zeker in het binnenland. Maar in de rest van het land iets minder. En dan zondag begint de warmte wat af te nemen. En geleidelijk zien we dan ook van tijd tot tijd wat activiteit van buien. Met onweer soms. Dus dan wordt het allemaal ja, ietsje minder droog en ook wat minder warm. En dat is best wel fijn.
2: Ja. Oké, Jan, zijn we weer op de hoogte. Heb je ook een mooie spreuk voor ons vanmiddag?
3: Het is vandaag 10 augustus. Dat is de dag van Sint Laurentius. En de volksweerkunde zegt: op Sint Laurentius van het klooster ligt de wereld op een rooster.
2: Huh? Ja, dat is
4: erg warm.
2: Ja, die 35 graden.
4: In dit geval.
2: Ja. Nou, dankjewel Jan. Zijn we weer bij. En dan tot morgen maar weer.
3: Tot morgen.
2: Fijne dag.
3: Ja, hetzelfde.

0: Stramprooi in Limburg en bezongen de Yellow Sun of Ecuador. Dan heb ik het over de classic. Ja, ik probeer hem iedere dag geen aandacht te geven, want hij wil het iedere dag weer en weer en weer en weer. Het houdt door jaar in jaar na jaar na jaar na jaar. Rob Essink, die Rob, die, hij stuurt er vandaag ook weer 1, 2, 3, 4, 5, 6 berichten. En dan denk ik op voorhand van, nou, ik ga hem vandaag geen aandacht geven. Doe ik niet. Maar ja, dan spreekt hij weer wat in, die mafkees. Dan denk ik, ja, dan moet je toch ook even horen. Moet je horen wat hij nou weer bedacht heeft, hoor, zorg.
1: De spreuk van vandaag. Ja, het is warm in Sint-Jan Klooster. Harjan zit te barbecuen op zijn rooster. Dit is Harjan en de tropen. Adios.
0: Mafkees.

0: gisteren hebben we hem nog gezien, hè? De Rode was hier erbij. Altijd vrolijk. Hij maakt er altijd een feestje van, ook. Stef Enkel, aangevraagd door zijn plaatsgenoot, René Diender uit Kampen. En hij vroeg om dit nummer. Even kijken waarom eigenlijk. Zomerse gevoel, vooral luisteraars. Ja, en iedereen die luistert. En het telefoonboek. Ja, ik moet nog even een piraatplaat hebben, hè, zometeen. Of telefoonboek gesproken. Dus misschien lukt dat nog even. Misschien heeft er iemand nog een idee. Zeg van, nou, doe die nog even. Dan een verhaal uit Kroatië. Daar zit in Sibenik op het meer. Zit Albert met Kim. Ik heb even gevraagd om een actiefoto. Daar wacht ik even op. En dan nog even kijken wat nog meer. Uit Vollenhoven, Christa en Bertus. Het was gezellig in Rode, dankjewel. Ja, zeker, dat was het. En wat hadden we nog meer? Oh ja, Joshua van Krimpen. Die heeft een bericht ingesproken. We horen wat hij te melden heeft.
1: Schijnen liggie op mij. Goedemiddag, Hessel. Piet van het Plein, zou je willen draaien?
0: Piet van het Plein.
1: Alvast bedankt.
0: Yo! Nee, joh. Ja, nee, dat is geen Piet van het Plein, dat is René van het Plein, hè? René Schellevis. Die bedoel jij. Ja. Maar goed, zo komt het ook aan, joh. Maakt het uit. En, ja, het heet Schijn een lichtje op mij van drukwerk in, hè? Deze. Hey!

Vocal Remix heet dat dan, hè? Dan ja, doen ze alles opnieuw even uitvinden, zeg maar. En dan met veel tam-tam en drum en Braziliaanse dames. Noem maar op. Weet wat je begint, je hoorde John West. Ook nog even voor Jamie natuurlijk, die onderweg is naar haar kindervermaak. Goed, ik kreeg een bericht binnen. Of tenminste, ik zag hier net een berichtje staan. Dat is niet zo mooi. Het gaat over de 84-jarige acteur. Die is overleden. Dat was Ben Jones. Dat is in de serie Dukes of Hazzard. Hè, speelde hij die monteur. Even kijken, moet ik even goed zeggen. Acteur Ben Jones, 84 overleden. Zijn vrouw Alma maakte dat bekend. Monteur Cooter Davenport. Zo speelde hij in die serie, de Dukes of Hazzard, die in de jaren 80 werd uitgezonden. Dus. Nou, ik denk, wil ik even met je melden. Ik dacht eerst dat die sheriff was met die die, maar niet. Dat is die andere. Dus bij deze weet je dat ook even dan. Even op de hoogte. We sluiten even aan met Guus Meeuwis, denk ik, hè. Kedenk, kedenk, rijmelen, rijmen, lik mijn vestje. En Van Gand natuurlijk. Van Gand.

0: Zinnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
1: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
2: Tja, dat is een tafel van Nord HL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van stijgen, eiken en mangohout, betonlook, doeklas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
3: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
4: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 2 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De hitterecords sneuvelen om de havenklap en het Europese Weerbureau heeft uitgezocht dat het in 33 landen de warmste julimaand ooit was. En dat betekent dat 900 miljoen mensen het bloed heet hadden. De records sneuvelden vooral in Afrika en Zuid-Amerika, maar ook in Spanje en Frankrijk. In Schijndel is een vrachtwagen vol met hooibalen in brand gevlogen. De cabine van de truck is uitgebrand, schrijft Omroep Brabant. Wat het vuur heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde is afgesloten en de brandweer is bezig met blussen. The Odyssey draait nog geen maand in de bioscoop, maar er zijn al meer dan 1 miljoen mensen naartoe geweest. Dat is net zo snel als bij de vorige film van regisseur Christopher Nolan, Oppenheimer. Vooral in IMAX-theaters is de film een succes. Daar kun je hem zien in supergroot formaat. Het is de meest succesvolle IMAX-film ooit. En Marius Borg Heby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, blijft in voorarrest. Hij had gehoopt dat hij meer vrijheid zou krijgen. Maar volgens de rechter is de kans dat Heby opnieuw de fout ingaat te groot en dus blijft het huisarrest met enkelband overeind. Zelf zegt Marius dat hij zijn leven heeft gebeterd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, al kan in het noordoosten nog een spat regen vallen. Het is 21 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 elders. Na een frisse nacht is het morgen weer zonnig bij hooguit 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Hilversum. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
4: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
11: Ja, goedemiddag. Even weer een blik over de wegen, want het is weer druk met files en flitsers. Het is onze taak ook, hè, op de A7. Den Hoever naar Zurich, gewoon in Nederland. Breesanddijk naar de Lorenzsluis. Afsluitdijk, 10 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar staat ook 10 minuten gemeld, 2 kilometer. En op de A12 Oberhausen-Arnhem, daar tussen de Bergautoweg, 11 minuten, 7 kilometer van Beek naar Duiven is dat vandaag. Op de A50 Os naar Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen, defect voertuig, half uur vertraging, 9 kilometer. Nou, en dan waren de files wel. En dan nog wat flitsers. Die heb ik hier ook in beeld gekregen. Op de A1 bij Muiden. Dat is oppassen bij 14.1. En op de A1 bij Deventer. Vanaf Hengelo naar Deventer 106.7. En ook bij Lelystad ben je aan de beurt op de A6. Als je te snel gaat, 62.3. Op de A9 Alkmaar Haarlem bij Beverwijk 53.8. En ook een snelheidscontrole bij Rotterdam. Op de A16 Rotterdam naar Dordrecht bij 7.8. Dan bij Wassenaar, de A44, Wassenaar naar Nieuw-Vennep bij 20.4. En ook bij Beemte-Broekland, dat is op de A50. Apeldoorn-Zwolle bij 213.1 staan ze ook. En dan nog de A73, Venlo naar Echt bij Montfort. Hekken met de paal 10.6. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Ja, zo meteen Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren aan een haai op Hawaii. Maar eerst Ferry de Lits en Shock.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: Dan kan je even meenemen naar het eiland Hawaii. Als je zou willen, dan hebben we dit. Dan zie je Magnum rijden daar. En Higgins staat daar aan het strand. Die twee honden. Ik leef nog in de jaren 80, dat hoor je wel. Nee, we kregen het verzoekje vanuit Kroatië, wat ik al zei. Ik zag dat Albert Marinus, die was aan het zwemmen achter die speedboot aan. En dan dit liedje op de radio. Ja, dan, ik weet niet, dan zou ik er heel gauw uit klimmen. Maar mooie foto van het gezinnetje daar in Kroatië. Dank jullie wel, jongens. Een hele fijne vakantie. En bijzonder dat die mensen toch allemaal naar ons luisteren als ze zo ver van huis zijn. Dat is dan wel bijzonder. Ja, vind ik wel. Hé, hey Arjan. Arjan zit gewoon in Nijkerk. Arjan is de oude Calimero, zeg maar, van vroeger. De zendpiraat, de oude Calimero. En heeft even gereageerd op de vraag van... goh, weet je nog een leuke piraatplaat? Nou, Arjan zegt Silvertop met Toen ik jou zag.
1: Hij dus, is een zendpiraat, zijn naam is Hessel Wijkstra.
0: In opdracht van Arjan uit Nijkerk.

0: Piraatplaat.
1: Piraatplaat.
2: Vroeger stonden we er altijd bij, hè? Hier bij Radio Noe. De eerste paar jaren, echt waar. We stonden altijd achter de mengijzer. Maar toen is de energie op een gegeven moment ook veranderd. Ik moet even die galm houden. Zittende weg is het wat doezeman.
3: Toen ik jou

gisteren nog even kort met hem gesproken bij ons op de Zomertour. Een leuk detail is dat hij zijn vader altijd mee heeft. Dan heb ik het over Raymond Hermans. Zijn vader is er altijd bij. Dat is gewoon gaaf, hè? Even een oud liedje van Jannes nu, van Casa

0: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Meatball to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus,
4: onze tools. Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Mastertools.nl,
6: jouw klus, onze tools. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het, woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH

0: lijst, ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht

0: dit is wel cool hoor, dit er.
1: Zit
0: goed in elkaar.
1: Zeker.
0: En helemaal als je weet dat het van Emiel Hartkamp en Noris Padida komt. Totaal wat anders. Super. Voor Belinda Kinaar is het gemaakt. Het is mijn leven. Nou, ik wil toch nog even refereren aan gisteren. Want ik zat er achter de schermen natuurlijk mensen observeren. Dat is het leukste wat er is. En dat andere mensen niet doorhebben wat er gebeurt. Ik zal je proberen uit te leggen wat ik bedoel. We hebben de slotact. Dat is grote held Frank van Etten. Die komt optreden. En die heeft wat mensen bij zich. En een van die mannen die het fototoestelletje vasthoudt. Het cameraatje. Is een hele bekende eigenlijk. Alleen mensen weten dat niet omdat hij geen masker op heeft. Ja, sommigen weten het wel, maar sommigen niet. Maar ik heb dan de neiging om een microfoon te pakken en dan iedereen te roepen van dit is hem, dit is hem. Maar dat kan natuurlijk niet. En als je afvraagt, waar heeft hij de godsnaam over? Nou, in 2000, wanneer was dat? 24. Toen werd hij wereldberoemd in Nederland met zijn brommer en zijn hing, hing, hing. Met dit gebeuren.
2: Die brommer,

en die stond er gewoon backstage een filmpje te maken van Frank van Etten. Wat is een maat van Frank. En ik herken hem. Hij heette officieel David. Hè. David Bouwman is ook bekend geworden. Ja, man deed natuurlijk 300 optredens met Boer Harm destijds. En nu is hij verder gaan onder de naam Fred. Ja, Fred past natuurlijk niet zo met zijn repertoire bij onze zenders. Dus ik heb Fred of David of Boer Harm dan even gevraagd van... hé, hoe is het? En zo een praatje gemaakt. Ik zei, maar hoe is het met Boer Harm? Leeft hij nog? Ja, zeker, zei hij. Die is nog... zeker, die komt nog wel terug met dingen. Nou, ik zei, dat is mooi dat we dat weten. Dan zijn we op de hoogte. Maar wat ik zeg, het is wel grappig dat hij daar gewoon de hele middag rondloopt... en dat niemand hem herkent. Dat is toch fantastisch. Hè? Ja. Ze hebben ook samen een liedje gemaakt. Die heeft Frank op het podium nog gedaan. Zonder hem trouwens. Van boer tot zigeuner.

Heineken. En een beetje van dit, ik doe wat ik wil. Ja, achter de schermen gebeurt hier van alles, dat kun je je voorstellen. Ik heb heel veel berichten gehad over Henk Wijngaard vanmiddag in de uitzending. Maar ik vind dat wat lastig, want gisteren was hij de grote... hij schitterde van afwezigheid, want Henk... We kregen het bericht dat Henk in het ziekenhuis lag. Ja, dan kun je gewoon niet optreden. En wat er nou precies met Henk aan de hand was... Ja, dat heeft een tijdje op zich laten wachten. En ik vond... ik wist wel meer, maar ik wacht even totdat het management daarmee naar buiten komt. En dat gebeurt dus nu. Dat is de 11 minuten geleden gebeurd. Startup Events, dat is management van Henk Wijngaard. Ik zal het even voorlezen. Hier staat: beste fans, relatie en vrienden. Langs deze weg willen we jullie informeren over de gezondheid van Henk Wijngaard. Sinds vorige week woensdag is Henk opgenomen in het ziekenhuis. En na een aantal onderzoeken is duidelijk geworden dat er sprake is van hartproblemen. De artsen hebben besloten dat een hartoperatie noodzakelijk is. Dit is natuurlijk even schrikken voor ons allemaal. En Henk en Treintje, en Trein zijn vrouw, hebben vol vertrouwen in het medische team. Hij richtte zich nu volledig op de behandeling en daarna natuurlijk op zijn herstel. Zodra er meer nieuws is, dan laten we van ons horen. Dat staat er zojuist op de socials gemeld door Startup Events. En dat is het management van Henk. Nou, langs deze kant willen wij natuurlijk alle fans en ook alle personeel... iedereen die Henk warm... jullie weten hoe wij Henk Wijngaard in ons hart hebben gesloten. Zijn vrachtwagen stond er gisteren zielig alleen bij, zeg maar, zonder Henk. We hebben nog wel een liedje gedraaid. Maar, ja, Henk luistert vast mee en heel veel sterkte, Henk. Hij zei zelf trouwens, neemt hij het licht op. Hij zei, ik moet even in de revisie, zegt hij. Maar even wat, ze moet even wat bijstellen, zei hij. Dus Henk kennende, het is een oude taaie. Maar heel veel sterkte, Henk, en ook de familie. En hoop dat je er gauw weer bovenop komt. En dat je gewoon 120 jaar mag worden.

William Burg met een mooi liedje van hem. Ciao Bella. Nou, zometeen ga ik het stokje overdragen volgens mij nog naar Ivo. Want volgens mij heeft Steven Leur nog vakantie. Ik heb nog niemand gezien, maar het zal goed komen. Hey, heel veel plezier met hen en dan spreek ik je morgen weer. Hey, ga ermee. Tot morgen.

0: Adverteren op deradio.nl.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah!
3: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Heb

NL. Bij Tintweg raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom. Veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg raamdecoratie. Zondweg Groningen. Tintweg raamdecoratie.nl

0: de baan.
1: Kom naar de meet and greet. Kijk op werftalent.nl voor de locaties.
2: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 3 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het smeult nog steeds in het bos bij Venray, waar vorige week een brand was. En daarom gaat de brandweer ook deze week door met nablussen. Andere plekken worden voor de zekerheid nat gehouden, zodat de smeulende plekken beheersbaar blijven. Het water in de Rijn staat dan wel op recordlaagte, maar de scheepvaart in ons land heeft er minder last van dan in Duitsland, zegt een econoom van ING. Wij hebben meer vaarwegen en alternatieve routes die nog wel diep genoeg zijn. Tussen Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen bijvoorbeeld kan je nog gewoon varen. Een Belgische jongen van 19 is opgepakt als zevende verdachte van de moord op een Nederlander 2 jaar geleden in Spanje. Hij is uitgeleverd aan Nederland en zal hier terecht staan samen met de anderen. De moord was waarschijnlijk een opdracht van drugscriminelen, maar de daders schoten de verkeerde dood. De UEFA en andere bonden lijken hun plannen door te zetten om de FIFA te boycotten. Ze hebben vandaag voor het eerst gesproken over het organiseren van alternatieve toernooien, zodat ze de FIFA niet meer nodig hebben. De bonden herhaalden vandaag in een brief dat ze niet meer willen werken met FIFA-baas Infantino. En dan het weer nu van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met af en toe ook zon en het is 21 tot 29 graden. En morgen is het een paar graden koeler. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
1: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
3: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op proostop.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
10: Goedemiddag, het is 3:00 geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Verspreid over het land staan er wat files. Dat komt vooral door vakantieverkeer, grenscontroles en enkele incidenten. Je staat bijvoorbeeld vast op de A12, Duitse grens Arnhem. Tussen de grenzen Duiven, 11 minuten. De A58, Breda-Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 5 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A73, Maasbracht-Nijmegen, tussen Venlo en Horst. Momenteel 25 minuten en dat komt door een spoedreparatie. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Hengelo Apeldoorn 113.8, A6 Lelystad Muiden 62.3, de A12 Arnhem Utrecht 74.9 en in het zuiden van het land op de A67 van de grens naar Eindhoven bij 5.9. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Eva Pasveer.
10: Zo, goedemiddag. We gaan er weer tegenaan. Een nieuwe werkweek, nieuwe kansen en lekker veel muziek met de 3 E's zometeen.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

20 jaar geleden, hè? De wereld zag er nog zo anders uit 20 jaar geleden. In 2007, of eigenlijk 19 jaar geleden. Het was het jaar dat de allereerste iPhone uitkwam. Weet je dat nog? Dat we voor het eerst met een smartphone aan de gang gingen. Het was het jaar dat Jeroen van den Boom doorbrak met Jij bent zo. Ook het jaar dat trouwens het laatste Harry Potter boek is uitgekomen. If you know, you know. En het jaar 2007 dat we voor het eerst kennis maakten met deze mannen.

0: te veel.
1: Ja, het was 2007 toen ze hun debuutalbum uitbrachten, Watermensen. En iedereen in Nederland de 3J's leerde kennen. En ze gaan het vieren volgend jaar tijdens een 20-jarig jubileum met de theatertour langs 40 steden. En een spectaculaire eindshow in AFAS Live. En er hoort dit liedje bij. De nieuwe van de 3J's heet Je zit in mijn hoofd. En die hoor je natuurlijk bij Radio NL. Waar anders? Hey, goedemiddag. Het is 3 uur geweest op maandagmiddag. Een nieuwe middagshow, nieuwe kansen, nieuwe ronde, nieuwe werkweek. En vooral heel veel nieuwe zin, want heel veel mensen zijn vandaag weer teruggekomen van vakantie. Misschien geldt dat ook wel voor jou en ben je helemaal weer toe aan het werkritme. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als ik 3 weken op vakantie ben geweest, zoals dit jaar, dan kijk ik er ook echt wel weer naar uit om aan het werk te gaan. Dan is het toch wel weer fijn om gewoon lekker in je standaardritme te zitten. Dus ik hoop dat jij dat gevoel ook een beetje hebt, ondanks dat vandaag waarschijnlijk dan weer je eerste werkdag is. Misschien denk je ook wel van, joh Ivo, waar heb je het over? Ik heb gewoon nog 1 week of 2 vakantie. In dat geval zorgen we voor heerlijke vakantietunes. En als je aan het werk bent, dan natuurlijk gewoon de allerbeste muziek tijdens je werkzaamheden. Met de nieuwe Marco Schuitmaker zometeen. Henk Bernard komt eraan. En eerst terug in de tijd. Harry Slinger en de mannen van Drukwerk.

is echt zo'n liedje waarbij je het misschien niet verwacht. Maar dit is wel gewoon een feestijdknaller, hoor. Henk Bennaar en hou me nog één keertje vast bij Radio NL. Ja, als je ooit bij de Radio NL Drive-In Show bent geweest, dan heb je het misschien wel gezien. Dan wordt deze eigenlijk altijd wel eventjes gedraaid. Ja, en dan gaan al die handen de lucht in, de armen om schouders heen en uit volle borst meezingen met Henk Bennaar. En hou me nog één keertje vast. Nee, gisteren was de Radio NL Zomertour, maar gisteren was ook Zin in de Zomerfest. En dit was de titeltrack dit jaar. Werd van...

0: Spannen Nederland, Brabanders, Abel en onderweg bij Radio NL.
1: Radio NL, Zomertour.
0: Och, wat was het een feestje gisteren, hè? Op het evenemententerrein in Rode. Temperaturen die waren hoog en de hits die waren heet, zullen we maar zeggen. Het was volgens mij de hele dag door zo'n 28 graden. Zonnetje scheen lekker, de drankjes waren cool en het publiek was echt fantastisch gisteren. Als je erbij was, ja, dan heb je het meebeleefd. En als je er niet bij was, dan heb je echt wat gemist. Gisteren tijdens de Radio NL Zomertour in Rode. Nou heb ik goed nieuws, want wil je de Zomertour van dit jaar herbeleven? Dat kan. Check de YouTube van Radio NL. YouTube.com/RadioNL TV. Daar vind je nu namelijk al de optredens van alle artiesten tijdens de Radio NL Zomertour in Assen. En ongetwijfeld dat binnenkort daar ook alle artiesten die in Rode hebben gestaan opkomen. Dus even de Zomertour op je eigen manier herbeleven met een koud drankje erbij. Dat kan op de YouTube van Radio NL. En dat vind je op YouTube.com/RadioNL TV. Het is maandagmiddag. Radio NL staat aan met vader Abraham, Joey Nicolai. En dit is Robert Pater.
2: Een

0: Ja, wat velen niet weten is dat dit liedje dus geïnspireerd is op een café in Hoorn. Dat café dat schijnt dus echt te bestaan. Dat heet Café Het Schippershuis. Ligt aan de Veermanskade in de haven van Hoorn. En Pierre die heeft dus later wel eens gezegd dat hij in dat café zat te wachten in 1976 op een journalist. Die journalist was veel te laat. Maar goed, ja, wat doe je als iemand te laat is? Dan ga je toch een beetje om je heen kijken. Hè? Wat gebeurt er allemaal om me heen? Wat neem ik waar? Wat ruik ik? Wat zie ik met mijn ogen? Nou, hij zag bijvoorbeeld de ober glazen schoonmaken. Hij keek naar het oude biljart. En de voetbalclub aan de muur. En daar was het moment dat hij dit legendarische liedje schreef. Het kleine café aan de haven. 1976, hè? Even voor je beleving. Dat is 50 jaar geleden. En we zingen het liedje nog steeds mee. Toch stiekem wel benieuwd of dat café nog steeds bestaat. Zullen ze zelf wel weten dat ze zo legendarisch zijn?
1: Het

Wiskunderad, Danny de Munk en heerlijk bij Radio RL op deze maandag 10 augustus. Hé, hey, ik heb hem toch weer voor je kunnen fixen. De baas is inmiddels terug van vakantie, maar... het Radio RL t-shirt heb ik nog kunnen confisceren en zometeen hier te winnen in het spelletje van de dag.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
2: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
3: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
4: Agri-personeel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
6: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Groningen zijn explosieven gevonden in de bosjes in een woonwijk. Ze lagen bij een transformatorhuisje. Het is niet duidelijk of dat misschien ook het doelwit was. De politie kreeg vanmorgen een melding over een verdacht pakje. Bomexperts stelden vast dat het inderdaad gevaarlijk was en hebben het weggehaald. Op de kermis in Ozaan heeft de politie gisteravond iets te hard ingegrepen bij een vechtpartij. Een vrouw kreeg een duw van een agent en viel op de grond. Ze is gewond. De politie zegt dat allerlei mensen zich ermee bemoeiden en niet luisterden toen hun werd gevraagd om afstand te houden. In de Oostenrijkse Alpen zijn 3 gezinnen in de problemen gekomen toen ze aan het wandelen waren. Ze waren totaal onvoorbereid de bergen ingegaan, met kinderwagens en al. Ze zijn uiteindelijk naar beneden gehaald, ook met helikopters. De families raakten niet gewond, maar moeten wel betalen voor de redding. En in Roemenië is een ambulance aangevallen na nepnieuws op TikTok. Daar werden geruchten verspreid dat ambulances worden gebruikt om kinderen te ontvoeren. Mensen die dat gelezen hadden vielen de ambulance aan met bijlen en knuppels en gooiden de voorruit in. De bestuurder raakte gewond aan zijn oog. En dan het weer nu van Weer Online. Wisselend bewolkt met af en toe ook zon. Het is tussen de 21 en 29 graden. Morgen volop zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Rainbow Events voor openings.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
1: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
3: .nl? Bij Tintweg Raamdecoratie kunt u niet online bestellen. Wij zijn een fabriek met showroom, veel voordeliger dan webwinkels. Rolgordijnen, duets, horren en gordijnen. Persoonlijk advies en een eigen meet- en montagedienst. Tintweg Raamdecoratie, Zondweg Groningen. Tintweg Raamdecoratie.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op tier-freizeitpark.de.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
8: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Verspreid over het hele land staan er wat files. Dat komt door vakantieverkeer, grenscontroles en pechgevallen. Je staat vast op de A6 Emmeloord-Joure tussen Band en Lemmer een kwartier. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 12 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet 25 minuten. En dat komt door een kapotte vrachtauto. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A2 Eindhoven-Maastricht 180.1. De A4 Rotterdam-Den Haag 56.9. A12 Arnhem-Utrecht 74.9 en de A35 Enschede-Almelo bij 54.4. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Ivo Pasveer!
8: Ja, goedemiddag. Zometeen jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL T-shirt in het spelletje van de dag.
9: Dit is de muziek van

Och, ze is echt een voorbeeld voor één iemand. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Ze is een voorbeeld voor velen, maar voor één iemand wel heel specifiek. Als je toevallig vandaag de Telegraaf hebt gelezen, heb je gezien dat ze daar een zoektocht aan het starten zijn naar vrouwelijke volkszangeressen. De nieuwe generatie vrouwelijke volkszangeressen. Want hun conclusie is, als man kom je toch wat makkelijker in het wereldje terecht. Hè? Dat zie je toch met Samuel Welt, Robert van Hemert, Yves Berendsen, die de afgelopen jaren natuurlijk met z'n allen zijn doorgebroken. En aan de vrouwelijke kant heb je eigenlijk momenteel alleen Senna, die echt een nieuw Nederlands volkstalent is. En Senna die noemt deze vrouw echt bijna Monique Smit. Dat is mijn grote voorbeeld. En het zou toch mooi zijn als er meer vrouwelijke volkszangeressen zouden opstaan die ook hits scoren. Nou, wie weet dat dat nogal gaat gebeuren. Hè? Er zijn toch wel een aantal die momenteel in de steek staan en die zomaar eens zouden kunnen gaan doorbreken in de komende tijd. Laten we het hopen, want meer vrouwen in de muziekwereld is natuurlijk altijd een goed idee. Hey, het is de middagshow van Radio NL voor deze maandag 10 augustus met zometeen jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt in Ra Ra Ra van Wie is de La La La.

0: van Thomas Bergen zonder jou voor jou alleen bij Radio NL.
1: Het spelletje van de dag.
0: Oké, okay, jouw kans op het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt, die is nu in het spelletje van de dag. We doen gewoon net als vorige week weer ra ra ra van wie is de la la la. Vanwege groot succes verlengd, zullen we maar zeggen. Maar we gaan wel eventjes een stapje vooruit doen. We gaan het iets moeilijker maken dan afgelopen week. Het is maandag, dus ik zeg vandaag doen we gewoon moeilijke maandag. En ja, ik weet niet. Ik denk dat je de artiest heel makkelijk herkent. Het liedje wordt moeilijker. Maar goed, dat is wel het spelletje. Ik wil heel graag van jou zometeen weten de titel en de artiest van het fragmentje wat je zometeen hoort. Uit welk liedje het komt. Dat mag je doorsturen in de Radio NL app. Het is heel simpel. Herken de la la la. Stuur dus titel en artiest. En maak kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt. Het is sowieso van een Nederlandse band of een Nederlandse artiest. Maar het liedje kan in het Engels zijn. Goed, dat waren de regels. Dit is de opgave van vandaag. Ra ra ra, van wie is de la la la?
2: La la la la la la la.
0: Wacht even, was dat het? Ja, dit was het. Oké, okay, nog één keer dan.
2: La la la la la la la.
0: Oké, okay, nou, denk jij te weten van wie deze la la la is? Titel en artiest mag je nu doorsturen in de Radio NL app. Succes!

0: Terug je op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen op particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
1: Vanuit het westen schijnt op steeds meer plaatsen de zon en het is overal droog. Temperatuur 21 tot 29 graden. Morgen schijnt de zon flink en na een frisse nacht loopt de temperatuur op naar 19 tot 26 graden. En de dagen daarna blijft het droog en zonnig. Het wordt ook zeer warm met op veel plaatsen tropische temperaturen van 30 graden of meer. Het is exact 4:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er is een zware aardbeving geweest in Colombia. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder het puin. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Bij Athene brak vanmorgen een natuurbrand uit, maar na een paar uur blussen is die alweer onder controle. Er werden ook mensen geëvacueerd. Het is niet duidelijk of die meteen weer terug mogen. En zanger Henk Wijngaard ligt in het ziekenhuis, meldt Omroep Drenthe. Hij is 80 en heeft last van zijn hart. Henk Wijngaard is vooral bekend van de hit Met de Vlam in de Pijp.
1: Ja, en ook namens mij sterkte, Henk. Dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Het is rustig. Het is natuurlijk nog vakantieperiode. Verspreid over het land hier en daar wat files. Bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord-Jouren tussen Bant en Lemmer 20 minuten. De A12 Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 11. En de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 11 minuten. Laatste op de A28 Amersfoort naar Zwolle tussen Ermelo en Elspeet 25 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Hengelo-Amersfoort. Apeldoorn 97.7, A4 Amsterdam-Den Haag bij 14.8, de A12 Arnhem-Utrecht 74.9, A28 Zwolle-Amersfoort 59.7 en in het zuiden op de A67 van de grens naar Eindhoven bij 5.9. Hey, we zijn bezig met het spelletje van de dag. Ra, ra, ra, van wie is de la, la, la? En dit is de opgave van vandaag. La, la, la, la. Moeilijke maandag vandaag. Waar denk je het te weten? Dan stuur je titel en artiest nu door in de raad.

0: Lekker vrolijk liedje dit. Bachata bij Lando. Django Wachter bij Radio NL.
1: Het spelletje.
2: Het spelletje
1: van de dag.
0: Met aan de telefoon Roland uit Os. Roland, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je bent 59 jaar en afkomstig uit een van de allermooiste steden van Brabant. Ja, Os is een stad, hè, voor mijn...
3: Dat is zeker een stad, ja.
0: Ja. Ja, dat dacht ik al. Een dorp is het ook niet, hè? Daar is het toch echt te groot voor.
3: Nee.
0: Precies. Hey, ik wil het toch even graag van je weten, Roland. Ik dacht dat dit een moeilijke maandagopgave was. Zit ik ook even een beetje door de app te scrollen. Ik zie heel veel foute antwoorden, maar ik heb zo'n voorgevoel dat jij denkt van, joh, makkie.
3: Ja, dit was zeker een makkie.
0: Ja?
3: Het was mijn favoriet.
0: Het was jouw favoriet zelfs van... nou ja, we kunnen het al wel verklappen. Het is een liedje van Hazes, The Man Himself.
3: Ja, zeker, ik meen het.
0: Je favoriete liedje?
3: Ik meen het.
0: Oké, we gaan eens luisteren. Even voor de administratie, Roland. Titel en artiest?
3: Dat is André Hazes, Ik Meen Het.
0: Ja, natuurlijk! Hey, Roland, van harte gefeliciteerd, man. André Hazes en Ik Meen Het. We gaan het Radio Rail t-shirt, het gloedje nieuwe Radio Rail t-shirt... heel snel naar ons opsturen. Van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: En een mooie middag.
3: Ja, nu ook.

Oké, sommige dingen die klinken gewoon zo zullig dat je je afvraagt of ze daadwerkelijk gebeurd zijn. Let goed op. Dit is wat er onlangs bij Shownieuws te zien was. Wesley Bronkhorst breekt zijn pink tijdens het varen. Ja, dat klinkt bijna als gewoon een hele late 1 april grap. Maar het schijnt dus echt zo te zijn. Hij was lekker aan het varen. En je weet het, hè, een ongeluk zit in een klein hoekje. Tijdens het varen verloor hij zijn evenwicht en brak hij daadwerkelijk zijn pink. Ja, het is wel weer een mooi sterk kroegverhaal dit, toch? Wesley Bronkhorst hoor je bij Radio NL. En ik drink...

0: Duits, Lange Frans en Tour de France bij Radio NL. Hey, het is bijna 5 uur en je weet wat dat betekent.
1: Uurtje lekker los. Oh ja, joh.
0: Zometeen, dan is het een uur lang op verzoek hier bij Radio NL. Aan het einde van de werkdag bepaal jij de muziek. Wat wil je horen? Waar heb je zin in op deze amazing maandag? Kom maar door in de gratis Radio NL app of bel naar de studio.
2: 088 0200 100.
3: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
2: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechts onderin op berichten. Hè? En de DJ leest het meteen. Ja.

0: Oké.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalet en staakcaravans.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier, ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
7: Want u scoort bij IsolatieNoord.
5: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Die was in het westelijk deel dat grenst aan de Stille Oceaan. En werd ook gevoeld in de hoofdstad Bogota. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. En er is veel schade. Gebouwen zijn ingestort en er zouden mensen vastzitten onder de puin. Een natuurbrand die vanmorgen uitbrak bij Athene is na een paar uur blussen alweer onder controle. De brandweer blijft nog wel aanwezig, want de brand kan zo weer oplaaien door de harde wind en hoge temperatuur. Er zijn geen gewonden. Het is de tweede grote brand in korte tijd daar. Een tragisch ongeluk met een scootmobiel in het Kralingse Bos in Rotterdam. De bestuurder zou op een pad tegen een boom zijn aangereden en in het water zijn gevallen, meldt Rijnmond. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te redden, maar het was al te laat. Hij was overleden. En vakantieschip De Zonnebloem vaart niet meer vanuit thuishaven Arnhem door de lage waterstand in de Rijn. De Zonnebloem wijkt daarom uit naar andere havens, bijvoorbeeld Dordrecht en Wijk bij Duurstede, en doet geen reisjes meer langs de Rijn, maar een rondje IJsselmeer. En dan het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler. En daarna weer een paar dagen met extreme hitte. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Amsterdam. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 gestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke 500 euro een lot voor een prachtige prijzenpot van 14.000 euro. Vanaf 250 euro ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
10: Goedemiddag, 67 kilometer aan files gemeld door de ANWB. En dit zijn de opvallende files. A6 Emmeloord-Jouren tussen Bant en Lemmer, 20 minuten. Er ligt daar rommel op de weg. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 13 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet, 17 minuten. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Utrecht-Amsterdam, 53,6. De A6 Amsterdam-Den Haag, dat zegt het verkeerd. De A4 Amsterdam-Den Haag bij 14,8. A6 Lelystad-Muiden bij 62,3. De A28 Zwolle Amersfoort 59,7. En de A44 Den Haag Amsterdam bij 20,4. Goeie reis.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ivo Pasveer!
10: En dan gaan we met het uurtje lekker los. Wat wil jij horen? Laat het weten in de Radio NL app.
11: Dit is de muziek van

0: In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd. Het is 5 uur geweest.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: flikt het weer, hè? Een dikke TikTok-hit, Rutger van Barneveld en Zomer, Zonne en Strand. Uurtje lekker los! Het uurtje lekker los. Tot 6 uur bepaal jij de playlist op Radio NL. Waar heb je zin in? Wat wil je horen? Laat het weten in de app. Ik zie Daan binnenkomen. Die wil graag Erik van Klinken met Ik gaf mijn hart aan jou. Nou, die komt er zo direct aan in het uurtje lekker los. Leanne Teerts uit Ede. Hoi hoi, willen jullie na 5 uur Engel bewaren draaien? Groetjes van Nolan uit Ede, 9 jaar. Nou, uiteraard gaan we dat regelen. Maar eerst een opvallend verzoekje. En als er een opvallend liedje wordt aangevraagd, een liedje dat je niet zo vaak op Radio NL hoort, ben ik altijd wel even benieuwd waar dat zo ineens vandaan komt. Martin uit Nieuwegein, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, Linda, Roos en Jessica met Druppels.
1: Zeker.
0: Moet je heel eerlijk zeggen, ik was dit liedje een beetje vergeten, Martin.
1: Ja, dat is na al die jaren meer dan 20, 30 jaar zo bijna.
0: Ja.
1: Dan weet je dat wel, hè, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, ja, maar weet je, ademnood hoor je nog wel eens voorbij komen. Alles of niets komt nog wel eens voorbij. Maar dit liedje dat is een beetje uit het de algemene geheugen verdwenen, Martin.
1: Inderdaad.
0: Nou, zullen we dan nu voor pleiten dat dit liedje gewoon weer vaker op de radio terechtkomt?
1: Vind ik ook, ja.
0: Ja, wat wil je horen?
1: Linda, Roos en Jessica en Druppels.

Casina Veen, Erik van Klinken. En ik gaf mijn hart aan jou in het uurtje Lekker Los. En jij kunt ook je favoriete liedje aanvragen. Hè? Zit je nu in de Waggie? Zit je in je Osso? Dan pak je nu je telefoon erbij en stuur je eventjes een berichtje in de Radio NL app met jouw favoriete liedje. Hè? Wie weet dat je maandag net eventjes net een klein beetje beter kan maken. Zo stuurt Gerrit uit Wolvenga allemaal naar Rodos van Jan Biggel. Nou, die komt er zo direct aan. Eer voor Gunter Vriends uit Merksplas voor het uurtje Lekker Los. Graag Cheerio van Justin de Wild.

0: je lekker los.
1: Complete
0: chaos.
2: Doe even normaal.
3: Nee, zeker niet. No way.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.

0: bij.
1: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: MHG. Een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG. Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG. Metaalhandel Groningen op particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
9: Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Minima liggen rond de 7 graden. Morgen schijnt de zon flink en na een frisse nacht loopt de temperatuur op naar 19 tot 26 graden. En de dagen daarna blijft het droog en zonnig. Wordt het ook weer zeer warm en op veel plaatsen tropische temperaturen van 30 graden of meer. Het is 6:02, de hoofdpunten uit het nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Colombia zijn zeker 18 doden gevallen door een zware aardbeving. Dat meldt de burgemeester van een getroffen stad. Ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en er zouden mensen onder de puin liggen. Er rijden nog steeds te veel vrachtwagens over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan geen zwaar verkeer meer aan. Het is dan ook verboden, maar vele honderden vrachtwagens per dag negeren het verbod. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar daar is het nooit van gekomen, omdat het te heet werd in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten.
9: Oké, dankjewel voor dit moment. En dan ben ik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. Niet echt een avondspits vanavond. Wel een aantal bijzonderheden. Bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord-Joure. Tussen Band en Lemmer ligt glas op de weg. Daardoor 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg. 11 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. 10 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoendelo. 7 minuten. En dat komt daardoor veiligheidsmaatregelen. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A1 Hengelo-Apeldoorn 97.7. A6 Lelystad-Muiden 62.3. A12 Den Haag-Utrecht 50.9. De A12 Arnhem-Utrecht bij 74.9. A16 Breda-Rotterdam bij 35.5. A28 Zwolle-Amersfoort 59.7. A37 van de grens naar Hogeveen 32.1. A44 Den Haag-Amsterdam 20.4. En de laatste A67 van de grens naar Eindhoven bij 5.9. Een goede reis.
7: Het is 17:30 geweest.
11: We hebben nog een half uurtje.
7: Lekker los te gaan.
11: Waar

Vette Klok.

0: Jody uit Haarlem, Gerrit Schneider en het Cubaanse café.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
0: Lekker, het uurtje lekker los op Radio NL. Jij bepaalt een uur lang de playlist. En daar komen af en toe ook wel opvallende liedjes uit die je niet zo snel zou verwachten. We hebben een half uurtje geleden al Linda, Roos en Jessica gedraaid met Druppels. De laatste keer dat die op de radio was. Toen denk ik dat ik nog echt in de wieg lag. Zo lang is dat al geleden, vermoed ik zomaar eventjes. En ook dit is een liedje wat je niet zo vaak op de radio hoort. Tine uit Harskamp, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik moet het toch even vragen. Jouw man die heet niet toevallig Nico, hè?
2: Nee.
0: Want dan had je Nico Tine. Oké, goed. Dat is mijn brein.
2: Nee.
0: Mijn brein. Tine, zeg het maar. Wat wil je horen en waarom?
2: Gerard Joling met Los met z'n allen. Voor iedereen die nog vakantie heeft en eventueel een feestje wil bouwen.
0: We gaan los met z'n allen.
2: Oké, dankjewel.
3: Uurtje lekker.

lekker, de nieuwe Jorieke Sterken. Maak me gek. Gisteren stond ze trouwens nog bij ons op de Radio Del Zomertour. En nu wordt ze aangevraagd door Anne Geert van Hilden uit Wolvenga. Dankjewel. De finale klapper. Oké, je weet inmiddels hoe het werkt. Zometeen gooien we de telefoonlijnen hier in de Radio Del Studio open op 088-0200-100. En live in de uitzending mag je zometeen een liedje gaan aanvragen. Want één iemand die belt naar de studio, die wordt opgenomen zometeen willekeurig. En dan klinkt het... En vervolgens hopelijk een heel leuk liedje als finale klapper. Heb je een suggestie? Bel dan nu naar de studio op 088-0200-100. Kom je zometeen live in de uitzending, dan draaien we jouw liedje als finale.

Dan heb je even voor mij in de middagshow van Radio NL. Nu bellen 088 0200 100. Kom je zo meteen live in de uitzending. Dan bepaal jij de finale klapper.

0: Dentes de finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, okay, er wordt zometeen een telefoonnummer live in de uitzending opgenomen. Misschien is dat wel jouw nummer en bepaal jij de finale klapper. Hoe leuk zou dat zijn zo? Radio NL met Ivo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Henriette.
2: Hallo, goedemiddag Henriette. Zeg het maar, wat mag de finale klapper worden?
3: Doe maar het geeltje van Hart en Tien.
2: Sorry, nog één keer?
3: Het geeltje.
2: Ja, die is vanmiddag al gedraaid, Henriette. Dus ik moet eventjes door naar de volgende, oké?
3: Okay? Jammer.
2: Oké, okay, fijne middag, doei, doei. Goed, Radio NL met Ivo, goedemiddag.
4: Hallo.
2: Hallo.
4: Ik zou graag. Laat gras maar groeien van Sam Forus.
2: Sam Forus. Even kijken of ik die heb. Dat is een Belgische gozer, toch?
4: Ja, Belgisch, ja.
2: Ja, ja, ja. Nee, staat niet in de computer. Dus ik moet toch echt even weer door naar de volgende. Dankjewel voor het bellen. Fijne middag.
4: Alsjeblieft.
2: Oké. Okay. Radio NL met Ivo. Goedemiddag.
5: Ivo, goedemiddag met Robin.
2: Hoi Robin, zeg het maar.
5: Baila, baila.
2: Oeh, even serieus. Je hebt gisteren genoten tijdens de zomertour.
5: Ja, absoluut. Het komt gewoon thuis op de tv aan.
2: Oh, lekker man. Nou, lekker genieten. Radio Hart en Baila Baila.
5: Dankjewel, Ivo.

0: agrarische sector en aanverwant? Agri-personeel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agri-personeel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
1: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
2: Agri-personeel is op zoek naar machinisten, medewerkers in grondwerk en waterbouw, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agri-personeel.nl.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalets en staakcaravans.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 6 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Colombia zijn al zeker 20 doden gevallen door een zware aardbeving. Het is gemeld door twee burgemeesters van getroffen steden. Het kan nog verder oplopen, want ook in andere steden zijn gebouwen ingestort en zouden er mensen onder de puin liggen. Ook 6 vliegvelden hebben schade en zijn gesloten. Er gaat nog steeds veel te veel zwaar verkeer over de Merwedebrug. Die is verzwakt en kan dat niet aan. De brug is dan ook verboden voor vrachtwagens, maar vele honderden per dag negeren het verbod. Het zijn voor ongeveer de helft buitenlandse vrachtwagens die kunnen geen boete krijgen bij de cameracontrole. De politie heeft een flinke partij drugs gevonden in een woning in de Haagse wijk Duindorp. Daar lag bijna 600 kilo. 9 mensen zijn opgepakt. De vondst was vorige week al, maar is nu pas bekend. De woning werd tijdens de inval bewaakt door zwaar bewapende agenten en de ME was er ook. En de Zeppelin, die gisteren over Nederland vloog, heeft zijn tocht niet kunnen afmaken. Hij zou eigenlijk ook naar Utrecht gaan, maar is omgekeerd. Het was te heet geworden in de cockpit, meldt RTV Utrecht. De Zeppelin werd gebruikt om vervuiling te meten en trok veel bekijks. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt aan de koude kant vannacht, zo wordt het in het oosten 6 graden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En in de dagen daarna wordt het nog warmer. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Events in Winschoten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op dier-freizeitpark.de.

0: over, ook al heeft hij een slecht humeur.
1: Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via Meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
7: Goedenavond, 6 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. De laatste files lossen nu snel op. Je staat nog vast op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en het Rotterpolderplein, 7 minuten. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes, momenteel 6 minuten. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo, 6 minuten door veiligheidsmaatregelen. Flitsers gemeld op de A6, Lelystad-Muiden 62,3, A12 Arnhem-Utrecht 74,9, A16 Rotterdam-Breda bij 18,8, A28 Zwolle Amersfoort 59,7. A37 van de grens naar Hogeveen bij 32,1. A44 Den Haag Amsterdam 20,4. A58 Tilburg Breda 50,3. En de laatste A67 van de grens naar Eindhoven bij 5,9. Goeie reis.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Ivo Pasveer!
7: Goedenavond, je maandagavond en de muziek van eigen bodem met een nieuw voor Marco de Hollander en nu Sherry Ann.
8: Dit is de muziek van

Marco de Hollander en Indie Zomernacht bij Radio NL. Het station waar je niet alleen de nieuwe muziek van eigen bodem hoort, maar ook pareltjes uit het verleden. Deze komt uit begin jaren 80. De nieuwe voor truckchauffeur. Truckchauffeur.

lieve schat. Ik heb er echt alles voor over als ik jou nu bij me had. Ik heb alleen nog een foto waarop jij naar me lacht. Het verzacht, maar het is niet genoeg.

0: gek.
1: Leeuw Kleine, Samuel Wilton en Maak me nou niet gek. Eventjes een kleine huishoudelijke mededeling. Per vandaag zijn de programma's op Radio NL een klein beetje aangepast. De programmering wordt een beetje aangepast. We beginnen nu om 6:30 met de avondshow van Radio NL. Met natuurlijk niemand minder dan... Dat bevalt toch goed, hè? Gewoon op het 6:30 beginnen, Rory.
2: Ja, zeker. Ja, maar dat deden we toch al.
1: Ja, daarom.
2: Goed voorbeeld doet volgen.
1: Ja, zo is het. Hé, hey, Rory, ik zie jou niet. Waar ben je?
2: Nee, nou, ik heb dus de microfoon, zeg maar, die bij jou in de studio ligt. Ja. Normaal gesproken. Ja. Daar kun je mee rondlopen door het pand. Dus ik dacht, ik ga nog even koffie halen. Ik pak heel even hier zo koffietje, lekker. En anders zal ik een sterke koffie doen.
1: Ja, doe maar sterk.
2: Espresso is uit de automaat tegenwoordig. Dus ik even
1: espresso. Hoppa.
2: Ga de koffie in volle sterkte, zeg maar.
1: Nou, heerlijk. Nou, die heb je ook wel nodig, want ik zag je vanmiddag op kantoor.
2: Ga dan niet weer over die wallen beginnen.
1: Nou, maar ze zijn nog erger dan vorige week,
2: hoor. Nou ja.
1: Jij hebt een heftig weekend gehad. Wat heb je gedaan?
2: Ja, heftig weekend. Ik ben zaterdag naar een festival geweest.
1: Oh, een festival. En het was niet eens de zomertour.
2: Nee, het was niet eens de zomertour. Het was wel iets anders leuks, maar
1: Waar ben je naartoe geweest? Vertel even.
2: Ja, ik schaam me er een beetje voor om dat hier te vertellen.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Ik ben naar Dance Valley geweest. Oh. Want dat vind ik ook leuk.
1: Met de beukende beats en zo.
2: Ja, inderdaad. Oh, wacht even. Heeft de koffie het nou... Ja, ik heb koffie, hoor. Ik dacht dat hij het niet gedaan heeft. Maar hij doet het, ja.
1: Heerlijk. Maar de Dance Valley, dat is toch andere koek dan een Nederlandstalig festival, lijkt mij.
2: Dat is zeker andere koek. En ook qua publiek wel, denk ik, hoor.
1: Ja, daar wordt nog wel eens gedaan, of niet?
2: Ja, en ik heb hele grote ogen gezien daar. En dat was niet van verwondering, zou ik maar zeggen.
1: Nee, precies. Wat was nou het gekste wat je daar gezien hebt op zo'n dance festival? Want ik ben er nog nooit geweest.
2: Er lopen natuurlijk allerlei soorten mensen rond. En dit is iets, ik zeg niet dat dit niet ook op de zomertour had kunnen gebeuren.
1: Ja.
2: Maar ik heb meerdere keren gezien zo'n vriendengroep met jongens en zo'n vriendengroep met meiden.
1: Ja.
2: En dan zo'n een van de jongens, die jongens die tikken elkaar dan allemaal aan. En een van de jongens die loopt dan naar een van die meiden toe. En die raken in gesprek. En binnen 5 minuten... staan ze te zoenen.
1: Dat zou
2: ik niet voor elkaar krijgen. Ik weet niet of je mij wel eens gezien hebt, maar dat zou ik niet voor elkaar krijgen. Maar daar gebeurt het.
1: Ik wilde net vragen, hoe heb je dat later thuis uitgelegd van je vriendin?
2: Daar mag ik het verder niet. Ik hoop dat ze niet luistert.
1: Nou, snel naar de studio met je bak koffie.
2: Lekker.
1: En heel veel plezier met Rory op de spriet zometeen.
3: Er hangt

0: MHG, Metaalhandel Groningen, nu ook op zaterdag geopend. Van 8 tot 12 uur.
1: Hey, waar was jij?
2: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, €4,99. We doen met je mee. Plus.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
14: MHG, een begrip voor inkoop van oud ijzer en metalen. MHG, Metaalhandel Groningen aan de Emdenweg 8. MHG, Metaalhandel Groningen voor particuliere en zakelijke klanten. Kijk op metaalhandelgroningen.nl. Het weerbericht wordt u aangeboden door Metaalhandel Groningen.
15: Radio NL.
0: Weerbericht.
16: De bewolking lost steeds vaker op en er volgt ook een frisse nacht. Morgen schijnt de zon flink en na een frisse nacht loopt de temperatuur op naar 19 tot 26 graden. Dagen daarna blijft het droog en zonnig en het wordt ook aan zee zeer warm. Veel plaatsen tropisch met 30 graden of meer. Ah, dat klinkt lekker, 30 graden of meer. Dan gaan we weer de goede kant op. En dan is dit Radio Rail Verkeer van de ANWB. Het is vrij rustig op de weg. Er zijn eigenlijk niet echt meer grote files gemeld. Wel nog een aardig lijstje snelheidscontroles. Ik pak even de

snelheidscontroles. Ik pak even de belangrijkste eruit. De A6 Lelystad-Muiderberg 62,3. De A12 Maren-Utrecht 74,9. A16 Rotterdam-Dordrecht 7,8. A28 Zwolle-Amersfoort 59,7. A37 grens met Duitsland-Hogeveen 32,1. A44 Wassenaar-Nieuw-Vennep 20,4. En de laatste voor dit moment, die staat op de A67 grens met België richting Eindhoven, de gekste bij Eersel Jongen 5,9.

0: Zij zijn niet meer onder ons. Ah, tenminste, ze leven nog wel. Tenminste, volgens de laatste berichten. Maar muzikaal zijn zij gestopt als groepje. De Crazy Accordions. Maar gelukkig laten ze een hoop leuke liedjes achter. Waaronder deze, de Rititi Polka. En die hoorde je zojuist bij Radio NL. Hey, goedenavond. Het is de avondshow voor de maandag. Rory hier en de zomeravondshow, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Nog een week lang beleven wij avonturen in de avonduren. En er komt iemand binnen, dat is er. Hallo?
1: Hey.
0: Ja, hallo daar.
1: Hey.
0: Ja, dat is Peter Koelewijn. Die heeft er ontzettend zin in, maar die mag zo meteen pas. Hij komt eraan met Kom van dat dak af. En eerst André Hazes. Wat is de waarheid?

0: je afgelopen weekend ergens bent geweest op een feestje of een festival. Natuurlijk was het Radio Rail Zomertour, hè, gisteren in Rode. Maar bijna net zo leuk, ik zeg met opzet bijna net zo leuk, was het jubileumconcert van Jan Smit. Dat duurde ook het hele weekend. Ging je vieren dat hij 30 jaar in het vak zit, Jan Smit. Dat is ook een respectabel moment natuurlijk, als je dat kan zeggen. Dus het was zijn eerste keer een jubileumconcert. Met heel veel artiesten daar ook bij. Misschien was jij er ook wel bij, dat zou natuurlijk kunnen. Ja, Jan Smit natuurlijk een hele formatie, een transformatie doorgemaakt, zou je kunnen zeggen. Je hoorde net een van zijn laatste van de afgelopen jaren samen. Maar het is ooit hierbij begonnen, hè? Zo in de jaren 90, met een heel klein stemmetje nog. En dan dit soort teksten, je zult het weten nog. Dit is ook mooi, toch?
1: Voor haar allerlaatste reis naar een heel mooi paradijs.
0: Ja, je zult dit vast nog kennen, maar leuk toch om even weer een klein stukje te horen van zo lang geleden. Ik zing dit lied voor jou alleen. Van Jantje Smit toen nog eigenlijk. En nu dan 30 jaar in het vak. Mooie prestatie. En heel veel artiesten waren daarbij. Deze man ook bijvoorbeeld. Die deed daar nog een liedje van de 3J's, zag ik. En gisteren was hij aanwezig bij de radio.

0: een feest.
1: Nieuwe van zanger Alex en de Zero Party Crew en Fiesta aan de Costa bij Radio Adel. Hey, je hoort er vaak over, hè? Misschien heb je hem zelf wel eens ooit gedronken. Een wat ouder wijntje wat dan gerijpt is. En hoe langer die gerijpt is, hoe lekkerder die is. Maar ja, ook hoe duurder die is. Hè? Dat weten we natuurlijk bij wijn, dat hoe ouder die is, dat in kwaliteit toeneemt, zeggen ze dan. Maar hoe zit dat met bier? Er is een heel oud biertje teruggevonden. Die heeft een Belg teruggevonden. Nee, dat is geen grap. Het is echt gebeurd. Zometeen doen we het overzicht van het belangrijkste onbelangrijke nieuws. Het komkommernieuws. Wat dus niet over eten gaat. Maar nou ja, ook wel over eten. Ik vertel het je zo. Maar dus ook over dat biertje van jaren en jaren oud. Blijf luisteren. Je hoort het hele verhaal. Dit is André Grote. Major Tom.
2: Alles is gecheckt.

0: Maar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
1: Want u scoort bij Isolatie Noord.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 7 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In het westen van Colombia zijn nu zeker 40 doden geteld door de zware aardbeving. Die heeft ook veel schade veroorzaakt. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder de puin liggen. Na de beving brak grote paniek uit. Veel mensen renden de straat op. Kapperszaken in Vlaardingen worden al maanden geteisterd door ontploffingen en vernielingen. En daar heeft de politie nu iemand voor opgepakt. Het is een man van 19. Of hij de enige verdachte is en wat erachter zit, is niet bekend. Kapperszaken werden ook bewerkt met verf en er werd een ruit in gegooid. In de Achterhoek zijn nog strengere regels ingesteld om de natuur te redden van uitdroging. In de buurt van natuurgebieden mag je geen grondwater meer oppompen. En dat treft vooral particulieren die grondwater gebruiken om hun tuin te sproeien of een zwembad te vullen. Het verbod wordt onder meer vanuit de lucht gecontroleerd. En bij KLM krijg je op Europese vluchten geen gratis broodje kaas meer. Koffie en thee, water en sap blijven wel gratis en een stroopwafel ook. Maar het andere eten moet je dus betalen. Je hebt wel meer keus, zoals een pokeball, Caesar salad of yoghurt met fruit en zaden. En dan het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het oosten van het land, een graad of 6 maar daar. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Dance.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Hey bouwprofessional, snel kunststof kozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
5: Beleef iets wilds en kom naar Dieren- en Attractiepark Thule, net over de grens in Duitsland. Met 1000 dieren en meer dan 39 moderne attracties. Beleef ook onze unieke virtuele achtbaan Tiki Tahiti Adventure. Vermeld bij Afrekenen Radio en ontvang 10% korting. Veel familieplezier voor weinig geld. Kijk op tier-freizeitpark.de.
4: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Autobedrijf Meijer, het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop, onderhoud en APK, zelfs voor de camper. Autobedrijf Meijer.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. De verkeersinformatie wordt u aangeboden door Meijer Auto's en Meijer Verhuur in Veendam.
11: Hey, goedenavond. Zometeen verder met de Radio Rail Zomeravondshow. En dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is één file gemeld. Op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de grens bij Duitsland heb je maar 5 minuten vertraging. En dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A12 Maren-Utrecht 74.9. De A16 Rotterdam-Dordrecht 7.8. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.7. De A37 grens bij Duitsland richting Hogeveen 32.1. A44... Dat is Wassenaar richting Nieuw-Vennep bij 20.4. En ook de A67 grens met België richting Eindhoven de gekste bij 5.9.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Rory Jonkerga!
11: Met zometeen het belangrijkste onbelangrijke nieuws. En Bob Offenberg is ook onderweg naar Raymond Hermans.
12: Dit is de muziek van

0: van Berg op Radio RL en hij wil alleen maar dansen.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd, ook bij Radio RL.
0: Juist, en daarom krijg je elke avond een klein overzicht van het belangrijkste, onbelangrijke nieuws. Oftewel het komkommernieuws, dat hoort er toch een beetje bij de zomer. En dit is de zomeravondshow. Ja, bijzonder nieuws, een Belgische duiker die heeft een fles bier uit 1864 opgedoken. Dat deed hij in een scheepswrak voor de kust van Dover in Engeland. Hij ontdekte het wrak 12 jaar geleden voor de Britse kust en hij dook er een paar keer naar. Vorig jaar zag hij een aantal flessen en nu heeft hij die opgedoken. En blijkt er eentje een 162 jaar oude fles Guinness te zijn. Zowel de brouwerij als de Universiteit Leuven die willen hem eigenlijk allebei onderzoeken. Dus dat wordt nog een strijd wie dat dan mag gaan doen. Maar ja, ik zit daar echt twee dingen heb ik daarbij. Ik denk ja, en het is misschien een mooi ding. Hè, een mooi record voor het Guinness Book of Records. De oudste fles Guinness ooit teruggevonden. En ik denk dat de meeste mensen zich vooral nog afvragen. Zou die nog smaken? Nou tenminste, dat vraag ik me wel af dan. Een opvallend tafereel afgelopen woensdagochtend op de A27 bij Utrecht. Een automobilist liet daar zijn auto met pech achter en stapte vervolgens op een fiets. Daarna fietste hij zo'n 4,5 kilometer over de vluchtstrook van de snelweg. Inspecteurs van Rijkswaterstaat die zagen dan ook een lege auto. De actie eindigde ermee dat de man van zijn fiets stapte en over de vangrail klom. Het is onduidelijk waarom hij dit deed en of hij consequenties eraan heeft overgehouden. Denk het wel toch, een boete moet er wel in zitten. En de Mexicaanse regering die heeft ruim 1500 soldaten naar een provincie gestuurd om de avocado's daar te beschermen. Ja, het is echt waar. Dit is namelijk het geval. Voor de export naar Amerika worden die gecontroleerd door Amerikanen. Maar omdat die landen ruzie hebben, heeft Amerika zijn controleurs teruggetrokken. Nou, nu hebben drugskartels het overgenomen. Die hebben zich erop gestoord. Zij verkopen geen cocaïne meer, maar avocado's. En om oneenigheid te voorkomen is het leger er nu op afgestuurd. Toch een bizar verhaal dat dan, stel je voor, zo'n Pablo Escobar type die dan niet meer cocaïne verkoopt en andere drugs, maar avocado's. Blijkbaar omdat dat heel veel geld oplevert. Ik denk dat daar binnenkort dan ook de Pablo Avocado Bar start. Hè? In plaats van Escobar, Avocado Bar. Ik zie dat voor me ook als een hip barretje in Amsterdam. Maar goed, dat is een ander verhaal. Hier is allemaal.

daarvoor een van de aanwezigen bij de zomertour gisteren in Rode. Wesley Bronkhorst en beter wordt het niet. Ja, vandaag is een beetje het uitbrakdagje, hè? Tenminste wel bij ons. Ik heb heel veel kleine oogjes gezien vandaag, toch stiekem hier in het bedrijf. Laten we zeggen dat het nog lang gezellig was. Maar ja, het was een mooie middag, het was lekker weer en er waren heel veel artiesten. Jij was er hopelijk ook bij. Ja, en we doen een beetje om af te kicken af en toe wat liedjes nog van artiesten die erbij waren gisteren. Ik bedoel, het is tenminste Amazing Maandag en ik hoop dat je ordinair hebt meegezongen met alle artiesten en alle liedjes die er waren. Zo was er ook Melissa Smilda en zij deed een toepasselijk liedje, Als de zon weer schijnt. En dat deed hij. Je hoort

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
1: Tot snel op 247wood.nl.
3: Op zoek naar personeel? Op zoek naar fulltime of parttime werk in de agrarische sector en aanverwant? Agripersoneel is dé agrarische dienstverlener in de agrarische sector. Korte lijnen en geen poespas. Agripersoneel is de schakel tussen werkgever en werknemer. Voor meer informatie www.agripersoneel.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Agripersoneel is op zoek naar melkers, akkerbouwmedewerkers, tractorchauffeurs, monteurs en aanpakkers in diverse sectoren. Agripersoneel.nl.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Dit is Radio NL.
10: Altijd aan.
9: Altijd aan.

gaat hij zijn eigen concert geven, deze Jeffrey Heesen. Is niet nieuw, heeft hij de afgelopen jaren natuurlijk ook al wel gedaan. Dat deed hij dan in de 013 in Tilburg. Nou, dat doet hij dit jaar niet. Maar hij is en blijft een Brabander, dus hij blijft wel een beetje in de buurt. Heeswijk Dinter, dat wordt het theater waar hij naartoe gaat. Tenminste, de plek waar het theater staat. Het Natuurtheater in Heeswijk Dinter. Hopelijk heb je kaartjes, want het is helemaal uitverkocht. Dus als je er nog naartoe wil, ja, dan houdt het een beetje op, denk ik, als je nu nog kaartjes moet kopen. Maar als je erheen gaat, heel veel plezier. Jeffrey Heesen, je hoorde hem zojuist op Radio Marel, waar je zometeen René Vroger hoort. En dit is Wolter Kroes.

Hey, welkom. Je bent bij je vrienden van Radio Barel. René Vroger hoorde je uit 1992 alweer. Your place or mine. En ook Wolter Kroes nog met Wat ook een ander zegt. Hey, heb je zin in iets nieuws? Ja, wat leuk toch? Even nieuwe muziek. Dit is van gasten die al een paar keer hebben samengewerkt. Namelijk Robert van Hemert en Donny. Het leuke van die samenwerkingen is dat zij... Dan zit toch eigenlijk elke keer wel weer een soort grapje in. Een soort woordgrapje. Zo was er natuurlijk Moët dat nou. Ze hadden ook al een keer Wegenwacht. En ik hou daar wel van dat soort woordspelingjes en woordgrapjes. Ja, je weet wat ze zeggen, hè, dat spreekwoord. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Dus ja, hè, Moët dat nou is eigenlijk pas net een grote hit geworden. Maar ja, nu hebben ze alweer een nieuw liedje uit en hier zit ook weer een woordspeling in. Een knipoog naar een snoepje, maar eigenlijk gaat het gewoon op over ordinair feesten. Dit is op Radio Barel, Visa Man's Friend.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroeg hier.

Tante Jetje. Ja, de man die ook weer te zien is met zijn tv-serie, hè, zijn reality soap. Is weer een nieuw seizoen van. Ik moet zeggen, ik zit daar toch wel weer een beetje van te smullen. Van die avonturen van hem en zijn familie, hè. Honoria en dan Dave en Donnie. Dat, ja, toch leuk. En zijn ex-vrouw, die zit er ook in natuurlijk. Dat is ook, ja, echt zo'n mooi Amsterdamse verschijning is dat, zeg maar. In woord en daad, zal ik maar zeggen. Ik zal niet te veel verklappen als je nog moet gaan kijken. Maar wel leuk. Ik dacht, ach, wel leuk om dan even een liedje van hem te draaien weer. Ja, deze over het fictieve café Tante Jetje. Dat niet echt bestaat, maar toch moet ophouden met bestaan, zou ik maar zeggen. Maar wel iets wat speelt, hè. Heel veel bruine kroegen die dichtgaan, langzaam maar zeker. Omdat er gewoon, ja, eigenlijk te weinig mensen voor zijn. En ja, dat is ook zeker in Amsterdam best wel een dingetje. En dit liedje, ja, het moest even wat moeite kosten. Maar ik zag toevallig dat die ook weer een beetje aan het opleven is overal. Dus ik dacht, ja, wel leuk om weer eens een keer te draaien dan. Tante Jetje van Dries Roelvink bij Radio RL. Het is de maandagavondshow, 10 augustus. We zitten midden in de zomer. En ik ben eigenlijk wel even benieuwd hoe het met je gaat vanavond. Zometeen doen we weer het rondje Nederland. En ik zou het heel leuk vinden om even van jou te horen. Ben jij nog ergens lekker aan het genieten van de zomer? Ja, het is in Nederland natuurlijk een klein beetje een mindere dag vandaag. Komende weken wordt het weer tropisch de komende dagen. Maar nu is het even pas op de plaats. Al vind ik zo die temperaturen van vandaag, zo 22, 23 graden, ook niet heel erg hoor. Dat is eigenlijk ook gewoon wel lekker. Maar misschien zit je nog wel ergens lekker in Frankrijk op de camping. Dat kan natuurlijk ook. Dan, ja, hoor ik je misschien denken, het rondje Nederland, daar mag ik dan niet aan meedoen. Oh jawel hoor, laat van je horen als je ergens op vakantie bent, op de camping. Of misschien zit je wel ergens in het hotel, op je balkon. Maar je mag ook zeker reageren als je in Nederland bent, hoor. Als je bijvoorbeeld geen vakantie hebt, als je druk aan het werk bent. Als je aan het uitbuiken bent van een hele zware dag. Of misschien nog een beetje van de Radio RL Zomertour. Dat kan natuurlijk ook. Ik zeg verder niks, maar volgens mij was het wel een mooi feestje. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Doe even een tekstberichtje of spreek wat in. Dat laatste is helemaal leuk natuurlijk. Bonuspunten als je dat doet. De Radio RL app, die staat weer voor je open. Ferry de Lins.

0: Tja, dat is een tafel van Nord XL. Ruim 1000 vierkante meter showroom aan meubels van Steiger, eiken en mangelhout, betonlook, Douglas en woonaccessoires. Gratis thuisbezorgd in heel Nederland. Nord XL, Koningsstraat 45, Appingedam. Of kijk op nordxl.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier. Ruim

0: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 8 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Colombia zijn al bijna 80 doden geteld van de zware aardbeving. En er zijn ook honderden gewonden. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nu naar mensen die onder de puin liggen. De beving en naschokken werden ook gevoeld in buurlanden Panama en Venezuela. In Vlaardingen is een jongen van 19 opgepakt voor vernielingen bij meerdere kapperszaken. Vorige week was er een explosie bij een kapperszaak en die werd daarna gesloten. De gevel was eerder al beklad en bij een andere kapper ging een steen door de ruit. Het is niet duidelijk wat erachter zit. De Efteling heeft er een nieuwe service bij. Een zelfrijdende pendelbus die bezoekers naar hotels in de buurt brengt. De bus maakte vandaag een proefritje. En mensen die mee mochten vonden de bochten om maar zo. Maar de bus zat wel lekker, zeiden ze. De bus gaat overmorgen echt rijden. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Marit Steenbergen de finale gehaald van de 100 meter vrije slag, ook wel het koningsnummer genoemd. In de series zwom ze al een recordtijd en verbeterde die zelfs nog in de halve finale. Milou van Wijk zit ook in de finale, die is morgen begin van de avond. En dan het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht flink af. In het oosten kan het wel 6 graden worden. Morgen volop zon en rond de 24 graden. En woensdag krijgen we weer te maken met tropische temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP.

0: vergroten. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Goedenavond, je bent bij je vrienden van Radio RL. Zometeen het Rondje Nederland. Dus ik ben heel benieuwd wat jij aan het doen bent. Deel het even met de rest van Nederland. Dat kan in de Radio RL app. Doe even een tekstberichtje of spreek wat in. En dan hoor je jezelf zometeen terug. Dat is leuk, toch? Verkeersinformatie. 1 file gemeld door de ANWB op de A12. Dat is Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens. Daar heb je 6 minuten extra. En dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A12 Maarn-Utrecht 74.9. De A16, dat is Rotterdam-Dordrecht 7.8. A28 Zwolle Amersfoort 59.7. A37 grens bij Duitsland richting Hogeveen 32.1. A44 Wassenaar Nieuw-Vennep bij 20.4. En de laatste voor dit moment op de A67 grens met België richting Eindhoven de Gekste. Eindhoven de Gekste. Juist. Dus even mijn ABN uitzetten. 5.9.
11: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Veel verzoekjes voor Henk Wijngaard vanavond. Ik ga hem even draaien zo. En hier is de koning der piraten. Hier is Jannes.
11: Dit is de muziek van Radio NL.

0: die op me wacht.
1: Hij was de grote afwezige gisteren, dat helaas wel bij de Radio RL Zomertour. Henk Wijngaard, je hoorde met de vlam in de pijp. Bertus uit Apeldoorn stuurde daar een appje over.
2: Goedenavond, Rocky. Ik hoop dat jij het gehoord hebt, maar zo het blijkt, ligt Henk Wijngaard in het ziekenhuis, wordt hij gedotterd. Dus we hopen dat we allemaal beterschap hebben voor onze Henk.
1: Ja.
2: Dus Henk, namens mij, je oude reus, beterschap, jongen. En Roy Draai, even een mooi plaatje van hem. Met de vlam in de pijp, dat is zijn grootste hit.
1: Ja, er is zoveel moois te draaien van hem natuurlijk, van Henk Wijngaard. Ik zie ook een berichtje hier voorbij komen van Richard uit Amersfoort. Die heeft zelfs een soort poster gemaakt waar dan op staat: Henk Wijngaard, heel Nederland wens je beterschap, topper. Dus wat dat betreft, Nederland leeft mee met Henk Wijngaard. Ja, hopelijk gaat het snel weer goed met hem en komt hij weer uit het ziekenhuis. En kunnen we nog lang van hem genieten, zo na zijn 80-jarige jubileum. Hè, zijn verjaardag en dan ook zoveel jaar in het vak, 50 jaar in het vak. Dus ja, mooie melding. Palen voor Henk Wijngaard, maar laten we hopen dat we nog even van hem kunnen genieten. Je hoorde hem in ieder geval zojuist op Radio RL. Het is de avondshow. 12 minuten over 8 op 10 augustus, maandagavond. En dat is een mooi moment om weer eens even de app in te duiken, om te kijken wat je eigenlijk aan het doen bent. Laat me weten in de app van Radio RL. Je bent van harte welkom om je daar even te melden. Sterker nog, het aloude credo: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat geldt ook vanavond weer. Dus laat even van je horen. Dan laat ik jou weer horen. Zo simpel is het. Alex uit de wijk, die stuurt dan weer een foto vanuit de vrachtwagen. Die is nog even lekker een avondje aan het toeren, stuurt hij. Dat gaat prima, zo stuurt hij. En beterschap Henkie komt ook nog binnen, inderdaad. Ja, sowieso. Trouwens nog heel even over Henk Wijngaard. Er was gisteren natuurlijk wel een mooi moment bij de Zomertour om hem even een hart onder de riem te steken. Hè? Dat het hele publiek Henkie, Henkie scandeerde. Dat kun je nog wel terugvinden op onze sociale media. Radio NL FM, daar vind je het allemaal nog wel terug. IJzen van Urk, tenminste die komt dan van Urk. Dan mag ik niet uit Urk zeggen natuurlijk. Hij zegt net even lekker 10 kilometer hard gelopen. Ik ben in training voor een halve marathon op het mooie Urk in oktober. Ah, de marathon van Urk, daar moet je bij zijn natuurlijk. Maar wel een knappe prestatie, IJzen. Ik doe het je niet na, moet ik zeggen. Dus heel veel succes daar. Annemiek uit Veenendaal, hoi Rory, Lena en ik zijn nog gezellig druk bezig bij de pakketshop met die supermuziek van jou erbij. Nou, ik doe mijn best. En dat vindt iedereen gezellig. Fijne avond en de groetjes uit Veenendaal. Groetjes terug. Dan is onze grote vriend Daan uit Klazinaveen er ook weer bij. Daan, goedenavond jongen.
3: Hey, Rory, ook een hoortje.
1: Hallo.
3: Een hele goede avond,
1: ja, hallo.
3: En ja, het is weer hoog tijd voor een rondje Nederland.
1: Vond ik wel, ja.
3: En ik zit weer lekker met de benen omhoog in de lucht. Lekker naar jou te luisteren.
1: Hé, hey, gezellig.
3: En ik zou zeggen, niet deze keer niet uit het mooie Volendam.
1: Oh, nee.
3: Daar ben ik vrijdag weg, ja, natuurlijk.
1: Oh ja, nee, de vakantie zit er een keer op natuurlijk. Dat snap ik ook wel, inderdaad.
3: Zo je vandaag.
1: Ja.
3: Robke de Nijs binnendraaien.
1: Robke de Nijs.
3: Die is beter.
1: Oh, dat is wel een leuke. Nou, ik kan je zeggen, Daan, Rob de Nijs, Robke de Nijs, hij staat sowieso in de planning voor zometeen. Moet even kijken welk liedje dan, maar ja, misschien is Bier is Bitter wel een leuke suggestie inderdaad. Johan uit Alblasserdam, die zegt: ik ben nog even aan het varen op de Rijn naar Keulen. Nou, ik heb het daarnet horen donderen, zolang het nog gaat. Ja, dat is een serieus ding, hè, vanwege de droogte, dat de Rijn een beetje leeg aan het lopen is, letterlijk en figuurlijk. Dat klinkt als een grapje, maar dat is het echt niet. Dan is er een berichtje van Annemarie en John uit Strijensas.
4: Onderweg naar huis, na een leuke vakantie met Radio NL.
1: Ah, dat klinkt goed. En ik zie ook een foto vanaf de boot. Dan moet je denken, wat is dat voor winderig? Wat hoor ik allemaal op de achtergrond? Nou, dat is dus vanaf de boot, naar ik aanneem. En Henriette uit Slagharen, die zegt ook: ik ben weer onderweg met de radio op jullie. Nou, hey, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Hou de radio gezellig op Radio NL. En zie je nog even gezellig een berichtje. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Het Rondje Nederland gaat verder zometeen. En jouw berichtje is welkom via de app van Radio RL. Henk, Dame, Belinda, Kina zijn allemaal onderweg. En dit is Monique Smit. Ik wil

Je bent bij Radio Barel, jouw bron voor nieuwe Nederlandstalige muziek. En dit was de nieuwe Belinda Kienaar. Dat is mijn leven, hoorde je bij Radio Barel. Terwijl er een berichtje binnenkomt in het kader van het Rondje Nederland van Miranda uit Geldrop. Die is lekker op vakantie in Griekenland op het eiland Corfu. Stuurt dat ze net lekker gegeten heeft en nu aan de kumquat zit. Ik heb mij laten vertellen dat dat een Griekse sterke drank is. Zoals je ook ouzo hebt, is dit dan een speciaal vruchtendrankje met alcohol erin, dan zou ik maar zeggen. Dus in mijn beste Grieks, jammas, das proost, heb ik ooit op vakantie geleerd. Dus bij deze. En het werd nog een lange avond, dacht ik daar. Gaan wij van Griekse sferen even naar Spaanse sferen. El Bandido. Dit is Robert Pater.

0: Deze week in de bonus. Perla huisplants tot je gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan! Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.

Buenas noches, estamos en Radio NL con el Django Wagner. Ja, sorry, ik zat me heel even voor te stellen hoe dit dan op de Spaanse radio zou klinken. Als radio een heel Spaans zou zijn, want ja, hij heeft wel heel erg lekker de zomerse sferen opgezocht, hè. En de Spaanse sferen. Bachata Bailando is de nieuwe van Django Wagner. Deze week Hollandse nieuwe bij Radio Wareel. En daarvoor, zoals Daan uit Glazina Veen zou zeggen, Robke de Nijs en Bangerhart. Ja, vorige week was dit nog de Hollandse nieuwe, hè. Mooi opgevolgd door Django Wagner, maar Marco Schuitmaker, we draaien hem nog steeds met liefde. Zijn allernieuwste heet Loesoe en hoor je gewoon bij Radio.

0: Los Vast. Je hoorde de drie J's.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, nog een seconde of 10. Dan is het precies 9:15. En dat betekent dat we de laatste fase van dit radioprogramma ingaan. En dus op zoek gaan naar het allerlaatste liedje dat we zo meteen gaan draaien. Is ook meteen het allerlaatste verzoekje van de dag. Hè. We strooien de hele dag met verzoekjes, 's ochtends al. En dat gaat eigenlijk de hele dag door bij Teken, bij Hessel. Vanmiddag bij Ivo in de middagshow. En vanavond sluiten we ook af met een verzoekje, zoals je weet als je vaker naar dit radioprogramma luistert. Het laatste rondje gaan we doen. We gaan trakteren. En omdat het maandag is, doen we dan Meezing Maandag. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar een ontzettende, ordinaire meezinger. Misschien wel een liedje dat je elk weekend nog wel in de kroeg hoort, waar je dan lekker op aan het meezingen bent. Misschien wel het liedje van jouw vriendengroep. Misschien wel het liedje van jou en je partner, waar jullie altijd gezellig samen op meezingen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, of een liedje waar je ordinair op hebt meestaan blaren gisteren tijdens de zomertour in Rode. Het kan allemaal. Het is allemaal welkom. Wat wil jij horen zometeen als allerlaatste liedje? Als het maar een meezinger is, dan stuur je hem door in de app van Radio 1L. Hoor je hem misschien zometeen in het laatste rondje. Goed, dan geef ik je nu een zoen door de speakers heen.

0: Indo de Verano.
1: Wat doe jij dan?
0: Hoop leuke verzoekjes komen binnen.
2: Het laatste rondje.
0: Meteen maar eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Dankjewel voor het aanvragen in het kader van het laatste rondje. Jordi uit Doetinchem, die zegt graag het nummer Een knalrode rubberboot van Rob Ronalds. Een keer wat anders dan die scooter. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Adrie uit Sint-Willebroek, die zegt doe maar de asfaltrokker van Henk Wijngaard. Omdat Henk in het ziekenhuis ligt. We wensen hem veel beterschap. Ja. Nou, veel beterschapswensen inderdaad in ieder geval. Ik heb Henk net een half uur geleden al gedraaid, maar reken er maar op, Adrie, dat we ook de komende dagen lekker veel van Henk Wijngaard gaan draaien. Dan is er een verzoekje van Willemien uit Nijenmeerdum. Dat is een audio-appje. Willemien, goedenavond.
3: Goedenavond, horen we Stef Ekkel, René Kast, liever te dik in de kist naar de feestje gemist. Dat later.
0: Ja, is ook wel een mooie meezinger. Voor de duidelijkheid, we zijn op zoek naar een meezinger in het kader van Meezing Maandag. Alt uit Lepelstraat gaat voor Sweet Love van Rudy de Wit. Nou, over meezingers gesproken inderdaad. Ons Jesper uit Sint-Michiels, Gestel. Of ik Jan Biggel met Allemaal naar Ronos even wil draaien. Oh ja. Die was ik alweer een beetje vergeten eigenlijk. Dat ligt dan niet aan Jan Biggel, maar hij heeft er inmiddels zoveel uit. Dan is er trucker Mark uit Strijen. Goedenavond.
4: Ja, Rory. Goedenavond. Mark vanuit de vrachtwagen. Hey. Doe voor het laatste rondje maar de nieuwe knallert van Rutger van Barneveld. Ik hou van zomer, zon en strand. Later!
0: Ja, die is wel leuk. Hij heeft hem gisteren ook gedaan hè, bij de zomertour. Volgens mij een beetje met tegen. Volgens mij vindt hij het ergens helemaal niet leuk dat het liedje dan nu populair wordt. Dus hij doet het echt voor het publiek, zeg maar. Dan komt er een berichtje van Petra uit Kuinderen. Goedenavond.
5: Hallo, ik ben Leon. Ik wil de zon zien zakkend in de zee horen.
0: Oh, sorry, wat een Liam hadden we te pakken hier. Ja.
5: Zon zien zakkend in de zee.
0: Goedenacht, mensen. Ik hoor daar gezelligheid op de achterbank bij Petra. Dat was Liam, zo te horen. Ja, nu ontstaat er een beetje een padtelling. Want we hebben twee keer Rutger van Barneveld. Maar welke gaan we draaien dan? Nou zit ik heel even te kijken. Laat ik dan de volgende overweging maken. Die Zomer, Zon en Strand, die heeft Ivo net al gedraaid. Dus die is wat minder lang geleden gedraaid. Ja, en ik vind ook, als er dan zo mooi wordt meegezongen, dat moeten we een beetje belonen, toch? Dus Mark, ik hoop dat je het met me eens bent. Maar ik ga toch deze even draaien. Rutger van Barneveld, nog steeds de nummer 1 uit de Radio RL tot 30. En een echte meezinger, dus dat komt goed. Je bent bij Radio RL. Dit is Zwoele Zomernachten.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: René van het Plein blaast nieuw leven in een klassieker. Schijn een lichtje op mij. René krijgt er enorme energie van. Jij ook? Mocht het een knaller worden, dan is dat mooi meegenomen. Kijk voor info op renévanhetplein.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
8: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 9 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Colombia heeft de noodtoestand uitgeroepen na een zware aardbeving in het westen van het land. Er zijn zeker 110 doden en bijna 90 gewonden. Reddingswerkers zijn op zoek naar mensen die onder ingestorte gebouwen liggen en hebben er al een paar levend gevonden. De president is op weg naar het rampgebied. Er zitten ook Nederlandse toeristen in Colombia. Ze reizen in groepen, het zijn er bij elkaar opgeteld zo'n 80. Hun reisorganisaties zeggen dat ze allemaal oké zijn. Een van de groepen is gestrand in Medellín, in het noordwesten. Ze hopen dat ze morgen het vliegtuig kunnen pakken om hun reis te vervolgen. Enkhuizen is geschrokken van het geweld van vorige week, toen een jongen van 18 werd doodgestoken. De gemeente vindt het vreselijk voor de nabestaanden, maar ook voor alle inwoners die zich nu onveilig voelen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. En een grote groep boeren met trekkers staan bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel. Ze hebben een brief bij zich voor de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Ze verzamelden zich eerder vanavond in een lange stoet die langs de N348 reed. Er zijn veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten 6 graden. En morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van ongeveer 25 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
1: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe. Geeft ruimte.
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah!
6: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
6: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: LW Vloeren. Uw vloer binnen 14 dagen gelegd. lwvloeren.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 10 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. Een grote groep boeren hebben bij het gemeentehuis van Ommen in Overijssel een brief afgegeven aan de loco-burgemeester met hun zorgen over de nieuwe stikstofplannen. Het kabinet wil dat ze veel minder uitstoten en minder dieren houden. De boeren reden met trekkers in een lange stoet naar Ommen. Een man uit Den Haag is opgepakt in verband met een vermissing. Een vrouw die al 2 weken werd vermist, werd vandaag op straat gevonden. Ze was oké. Of de man wordt verdacht en waarvan dan is niet duidelijk, en ook niet wat er met de vrouw is gebeurd. Colombia maakt zich zorgen over naschokken die volgen op de zware aardbeving. Mensen wordt geadviseerd om voorlopig buiten te blijven, want er is een kans dat hun huis instort. De beving was in het westen van het land. Er zijn meer dan 100 doden. De EU wil helpen bij het zoeken naar overlevenden. En ze heeft het weer geflikt. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen kogelstoten geworden. Ze gooide 20,73 meter in Birmingham. Ruim 1 meter meer dan Jorinde van Klinken, die zilver won. De titel van Schilder is extra speciaal omdat ze ook nog eens een geblesseerde vinger had. En dan het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht helder en het koelt flink af. Zo wordt het in het oosten maar 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximum temperaturen van rond de 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Hilton. RainbowEvents.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf Van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Dit is de muziek van Radio.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog?

0: eindelijk zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
1: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Bakkers. Anders grijp je mis.
1: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Naast de grote boerenactie in Ommen in Overijssel was er vanavond ook een protest in het Friese Seksbierum. Meer dan 100 trekkers stonden in een weiland langs de snelweg, omdat ze van de stikstofplannen van het kabinet af willen. Ze zouden later vanavond ook nog de weg op willen gaan, maar waar ze naartoe willen is niet bekend. Europa wil in Colombia helpen zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Er zijn al meer dan 100 doden geteld. Omdat er wordt gevreesd voor naschokken, krijgen mensen het advies om voorlopig buiten te blijven. Colombia is een populaire vakantiebestemming, maar het is niet bekend of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. In Engeland is een man veroordeeld die online meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. Hij chanteerde ze en dwong ze tot seks voor de camera. Sommigen moesten ook zijn naam in hun huid kerven. Hij moet 2 jaar de cel in. En FC Volendam is na de degradatie uit de Eredivisie het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Jong PSV. Volendam stond vlak voor tijd nog wel voor, maar uiteindelijk was Jong PSV met 3-2 te sterk. Henk Veerman scoorde beide Volendamse doelpunten. Jong AZ FC Eindhoven werd 0-1. Ook daar viel de beslissing pas in de slotfase. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. In het oosten wordt het 6 graden. Morgen wordt een zonnige dag met maximumtemperaturen van 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Defense.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, open laadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe. Geeft ruimte.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
8: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Ontdek het eeuwige vakantiegevoel bij Paviljoen De Lijnen in Kropswolde. Sfeervol eten en drinken aan het Zuidlaardermeer. Paviljoendelijnen.nl. Paviljoen De Lijnen zet de tijd op 12 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Oplichters hebben brieven verstuurd waarin het leek alsof tv-baas John de Mol voor Sinterklaas wil spelen. Mensen konden volgens de brief geld krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Maar daar is niks van waar en Talpa is er boos over. Er is nog geen aangifte gedaan. Meerdere mensen hebben zich wel met zo'n brief bij Talpa gemeld. In Veldhoven is een vrouw bedreigd toen twee overvallers haar huis binnenkwamen. Het is niet bekend wat ze wilden, want toen er iemand naar beneden kwam, schrokken ze en zijn ze gevlucht in een auto. Niet veel later werden in Eindhoven twee mannen en een vrouw aangehouden. Het is niet bekend hoe het nu met de bewoonster gaat. Een groep boeren is bij het Friese Seks Bieren met trekkers de snelweg opgereden. Eerder op de avond stonden ze nog met meer dan 100 trekkers in een weiland langs die snelweg. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt. In Overijssel waren er ook boerenprotesten, waaronder in Ommen, Dalfsen en Hardenberg. En op het EK Atletiek in Birmingham heeft de gemengde estafetteploeg brons gepakt op de 4x400 meter. Ze waren bijna de hele race oppermachtig. Zelfs nadat een van de lopers viel bij een wissel, hielden ze de eerste plek vast. Pas in de laatste 50 meter werd Nederland ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Morgen wordt weer zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Houten Rainbow Events.nl.
1: Spot goedkoop.
2: Waar ga je heen? Naar Autobedrijf van der Veen.
3: Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op vdveen.nl.
2: Als mobiliteit belangrijk voor u is.
4: Is de muziek van Radio NL.

0: Dijkstra Tandheelkunde in Groningen en Leek. Niet alleen voor tandprotheses, maar ook voor alle tandartsbehandelingen. Ook als er angst voor de tandarts is, is Dijkstra het juiste adres. Dijkstra Tandheelkunde. Klik de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een grote NAVO-oefening, zei defensieminister Jessugus in Goedenavond Nederland. Exacte aantallen wilden ze trouwens niet noemen, omdat Rusland ook meekijkt. De oefening draait om het beschermen van het Poolgebied, waar Rusland en China interesse in zouden hebben. Na de zware aardbeving in Colombia is nog niets bekend over Nederlandse slachtoffers. Maar als die er zijn, staat de ambassade in Bogota klaar om ze te helpen, zegt buitenlandminister Berendsen. Een reisorganisatie die met 4 Nederlandse groepen in Colombia is, zegt dat iedereen veilig is. De naam van Talpa en John de Mol wordt gebruikt door oplichters. Die sturen brieven rond waarin staat dat mensen geld kunnen krijgen voor bijvoorbeeld een opleiding. Mensen moeten dan alleen hun gegevens naar een e-mailadres sturen. Talpa is er boos om, want er klopt helemaal niks van. Er is nog geen aangifte gedaan. En in Las Vegas is het proces begonnen over de moord op rapper Tupac 30 jaar geleden. Er is 1 verdachte die de moord zou hebben georganiseerd. Hij ontkent. Eerst wordt de jury gekozen. Dat duurt waarschijnlijk een paar dagen. Er zijn 75 mensen opgeroepen. Uiteindelijk worden er 12 gekozen. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt flink af. In het oosten zelfs tot 6 graden. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt in het noorden een graad of 20. In de rest van het land kan het 26 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.

Op zoek naar een nieuwe of gebruikte bedrijfswagen? Bij Autobedrijf Van der Veen aan de Friese Straatweg in Groningen heeft u keuze uit meer dan 150 bestelbussen, dubbelcabines, openlaadbakken en kleine bestelauto's. Ook voor reparatie, APK en onderhoud. Kijk op

0: schijnt altijd de zon.
1: Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.